0: 88 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer: in het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden, maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vroeger ging ik altijd op de achterbank zitten. Dan hoorde je het beste het geluid van de motor. Die klonk als een stofzuiger. Zo sprak een van de passagiers vorige week zaterdag bij de eerste rit. Voor vrijwilligers en sponsors van de stofzuiger. De bus ging van 1956 tot 1971 door Bergen en omgeving. Nu reed hij weer richting Kamperduin, net als vroeger.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Horen naar Zaanstad staat file tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend 10 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Aan de Opdammerdijk in Opdam heeft zondagmorgen een grote woningbrand gewoed. Het vuur zat vooral in de bovenverdieping van het huis, die volledig uitbrandde. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse, maar het blussen was lastig door de smalle dijk. De politie zette de omgeving af. Of er gewonden zijn gevallen is nog niet bekend. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Op de N203 richting Uitgeest zijn zaterdagmiddag rond 14:15 twee kopstaartbotsingen gebeurd. Bij het eerste ongeluk reed een Audi achterop een vrachtwagen. De auto raakte zwaar beschadigd. Even verderop botste een andere auto op een bedrijfsbusje. Twee mensen zijn nagekeken in de ambulance. Door de ongelukken was tijdelijk één rijstrook dicht en ontstond verkeershinder. Een scooterrijder is vrijdagavond na een ongeval in Uitgeest gevlucht, waarbij een slachtoffer gewond raakte. Het ongeluk gebeurde op de parallelweg. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Na het incident hielden politie en handhaving een grote controle in de omgeving. Daarbij werden 33 scooters gecontroleerd en moesten 50 mensen zich legitimeren. In het recreatiegebied Geestmerambacht krijgen hondenbezitters deze zomer geen boete, maar juist een beloning als hun hond aangeleind is. Boswachters delen waardebonnen uit voor een hondenwasstraat. De actie is bedoeld om bezoekers op een positieve manier te wijzen op de aanlijnplicht. Die regel geldt sinds deze maand weer in het hele gebied. Wie zich niet aan de regels houdt, kan alsnog een boete krijgen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuws.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Beeldend kunstenaar Anneke Purmer liep 40 keer dezelfde wandelroute door het landschap van Heilo en Egmond. Haar ervaringen toont ze in een nieuwe expositie in Huis Egmond. De expositie is te zien tot en met 31 mei in Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Openingstijden zijn woensdag tot en met zondag van 1 uur 's middags tot 4 uur 's middags. Toegang kost €5.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Post aan Zee bestaat 10 jaar. Daarom wordt er iedere tiende van de maand aandacht besteed aan dit jubileum. De activiteiten van die dag krijgen dan een feestelijk tintje. Dit keer is dat de bingo. Maar 10 mei is moederdag, dus daarom wordt er verplaatst naar 17 mei.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Amerikaans hoogvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
4: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
3: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius. Morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
5: Heel veel mensen denken, Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
3: Het is het eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt vrij normaal, met wel een wat meer vertraging nu op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Assen-Delft en knooppunt Zaandam 4 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Verder zien we drukte op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Akersloot en knooppunt Velsen 7 kilometer file met daar 10 minuten op onthoud. En op de N197 van Heemskerk naar Beverwijk, tussen Wijk aan Zee en de aansluiting met de A22 2 kilometer. De vertraging daar is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De dodenherdenking op de algemene begraafplaats in Bergen trok vorige week zondagavond veel belangstelling. Rond het ereveld verzamelden zich honderden mensen om samen stil te staan bij de slachtoffers van oorlog en geweld.

0: Staatsagenda.
1: Iedere week komen kadetten en aspirantenleden van 9 tot en met 17 jaar bij elkaar op ons korpsschip om verder te werken aan hun hobby. Alles op en om het water. Zodra het weer het toelaat, doen we de praktijk op het water met zeilen, roeien, zwemmen, motorboot varen. En in de koude wintermaanden hebben we theorielessen over nautische onderwerpen zoals zeekaarten, kompas, splitsen en knopen, onderhoud en eigen materiaal. Korpsmiddags Zeekadet Korps Herengewaard aan de Westdijk 2 in Herengewaard. Wanneer? Op zaterdag van 12 tot 4 uur 's middags.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Van 14 mei tot en met 15 juni werkt Rijkswaterstaat aan de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest. De meeste hinder is van 18 mei tot en met 15 juni. Dan werkt Rijkswaterstaat op de weghelft richting Uitgeest.

0: 883.
1: ANWB Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons

0: NOS-journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarenden van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
1: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
0: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houta.
2: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst een 20-tal Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
0: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Eemnes en Naarden, 4 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer, 7. A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Akersloot en knooppunt Rottepolderplein, langzaam rijden over 10 kilometer. De A27 vanuit Almere tussen Hilversum en knooppunt Lunetten, 9. In alle gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

Goedemorgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Gejut, Kust en Vliegwerk hadden de handen ineengeslagen en in hun pand in Egmond aan Zee maakten ze een mooi moment mogelijk voor de bewoners van het Doris Rijkersplein, die in onzekerheid verkeerden over het voortbestaan van hun woning. Als we dat met velen doen, ontmoeten dan, kan vrijheid blijven bestaan. Zo staat het op de website van het comité 4 en 5 mei. Daarom zijn de vrijheidsmaaltijden ontstaan. Inmiddels vinden die op 5 mei op meer dan 1500 plekken in Nederland plaats.

Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kinderen tot en met 15 jaar kunnen zaterdag 27 juni hun hengel uitwerpen bij de Slotgracht in Egmond aan den Hoef. De jeugdviswedstrijd duurt van 2 tot half 4 en de deelname is gratis. Elke deelnemer wint een prijs, want er is voor iedereen wat. Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats bij Proeverij Egmond.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: 88 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing. Maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het Hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A22 Velzen richting Beverwijk is dicht bij de Velzertunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Er is een nieuw omgevingsprogramma landelijk gebied. Dit programma gaat over natuur, de landbouw en het landschap in het buitengebied van de gemeente. Het buitengebied is het gebied buiten de bebouwde kom, rond de dorpen van Schorrel, Bergen en de Egmonden. De gemeente gaat samen met inwoners, agrariërs en organisaties maatregelen uitwerken om het buitengebied zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op de toekomst. Deelprogramma's zijn natuur-inclusieve landbouw, biodiversiteitsherstel en landschapskwaliteit. Dit wordt pas later dit jaar vastgesteld.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in Kansen.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
3: Aan de Opdammerdijk in Opdam heeft zondagmorgen een grote woningbrand gewoed. Het vuur zat vooral in de bovenverdieping van het huis, die volledig uitbrandde. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse, maar het blussen was lastig door de smalle dijk. De politie zette de omgeving af. Of er gewonden zijn gevallen is nog niet bekend. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Op de N245 ter hoogte van Oud-Karspel heeft zaterdagavond een zeer ernstig verkeersongeval plaatsgevonden, waarbij voertuigen frontaal op elkaar zijn geklapt. Naast meerdere ambulances kwamen ook diverse politieeenheden en brandweerkorpsen uit de regio ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Bij het zware ongeval zijn meerdere gewonden gevallen, waarvan zeker één ernstig. De N245 werd na het ongeval volledig afgesloten.
2: Bij een steekincident in Rugelwaard is zaterdagochtend een slachtoffer gewond geraakt. Dat gebeurde aan de rij naar Prinsen-Geerlichtstuin. Hulpdiensten kwamen massaal naar de plek van het incident. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis in Alkmaar vervoerd. Over de ernst van de verwonding is nog niets bekend. De politie onderzoekt wat er nu precies is gebeurd. Op de N245, ter hoogte van Oud-Karspel, heeft zaterdagavond een zeer ernstig verkeersongeval plaatsgevonden, waarbij voertuigen frontaal op elkaar zijn geklapt. Naast meerdere ambulances kwamen ook diverse politieeenheden en brandweerkorps uit de regio ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Bij het zware ongeval zijn meerdere gewonden gevallen, waarvan zeker één ernstig. De N245 werd na het ongeval volledig afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce to you.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Overal vonden naast de grote festivals in grote steden kleinere momenten plaats om de vrijheid te vieren. In Bergen aan Zee kwamen aardig wat bezoekers fietsen naar het Vredeskerkje, waar het Castricumse koor Cas Cantar liedjes uit de hele wereld presenteerde over vrede en vrijheid.

stays true. Run!

0: info@velvetmusic.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk, een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en dat is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

half uur is dit hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band!

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Burgemeester Jaap Bont heeft mevrouw Hafkamp uit Bergen vorige week zaterdag benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats in de raadzaal van Sportcentrum De Beek in Bergen.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een kolonne van zo'n 100 historische militaire voertuigen heeft een ronde door de regio gemaakt. Dat gebeurde zondag, ter nagedachtenis aan de bevrijding van Alkmaar. Die vond in 1945 plaats op 8 mei. De kolonne vertrok van De Meent en reed via Egmond naar Castricum. Daarna ging het door naar Limmen en Heilo naar Alkmaar, waar de voertuigen zich door de oude binnenstad manoeuvreerden. Op het Canadaplein was aansluitend een bevrijdingsfeest. Van 14 mei tot en met 15 juni is de A9 in de zuidelijke richting dicht vanwege werkzaamheden. Verkeer moet over smalle stroken op de andere rijbaan en rijdt maximaal 70 km per uur. Rijkswaterstaat verwacht files tot aan Herugowaard en roept mensen op om het OV te nemen of thuis te werken. Op strategische punten zullen bergingswagens paraat staan. In de laatste week zijn er nachtelijke afsluitingen en op één dag is de A9 ook overdag dicht. In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden bij een huis aan de Bannenwaard in Alkmaar. Een van de ruiten werd vernield, maar niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat langdurig afgezet voor onderzoek. In november vond ook al een explosie plaats bij een huis aan de Bannenwaard en toen werd ook op de woning geschoten. Hiervoor zijn eind januari en begin februari aanhoudingen verricht. Twee omstanders hebben vrijdagavond een gewelddadige winkeldief aangehouden in het winkelcentrum Het Loo in Heilo. De verdachte werd agressief tijdens zijn vlucht en zou om zich heen hebben geslagen en een medewerker hebben geschopt. De twee mannen grepen in en hielden de verdachte vast tot de politie kwam. Ook een ambulance kwam ter plaatse, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie zoekt de twee mannen als getuigen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Natuurmonumenten organiseert op donderdag 21 mei een wandelexcursie door de Weidenes bij Bergen. Het bloemrijke weidegebied ten zuiden van het dorp is een groene oase met orchideeën.

zeeën, bloeiende graslanden en diverse vogels. De excursie duurt van 2:30 tot 4:30. Deelnemers verkennen dit bijzonder vaak drassige gebied te voet. Stevige wandelschoenen zijn aan te raden. Aanmelden is verplicht via www.nm.nl/natuurgebieden/weidse-polders.

je werkdag in vliegende vaart. Met hits aan de lopende band.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: 88 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de VIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studente kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen, en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: We zijn er weer!

0: Het is maandag 11 mei 2026. Luisteraars, een zeer bijzonder goedemiddag. En natuurlijk een hartelijk welkom bij de live programmering van Radio 80. Rechtstreeks vanuit Radio Studio Zuiderduinen en Fantasie is dit weer een nieuwe aflevering van de Showbiz Info. We zijn te ontvangen via Ziggo Digitaal Radio Kanaal 919, via KPN Digitaal Radio Kanaal 1193, momenteel in de Kust en Duinstreek via Ziggo TV Kanaal 44 en natuurlijk via KPN TV Kanaal 1493. We zitten met groot vermogen in de ether op FM 105.9 en wereldwijd kun je ons beluisteren en natuurlijk ook bezichtigen via www.rtv80.nl. We hebben ook een eigen RTV 80 app, die is heel makkelijk te vinden in de App Store. Download hem even voor jouw Android en jouw Apple telefoon en blijf natuurlijk afgestemd op deze zender. Ja, we gaan beginnen met Showbiz Info. Ik verwacht heel veel artiesten aan de telefoon. Alhoewel, ja. Ik ga proberen natuurlijk een aantal artiesten in Duitsland en Italië hier bij Radio 80 vandaag. Dus blijf lekker luisteren.
1: Jouw muziek, jouw radio.
0: En we beginnen met de allernieuwste van onze havenzangers. Ik had afgelopen vrijdag in het programma gewoon Hollands Willem van de Havenzangers nog even aan de telefoon. Het is nooit goed, dat is de titel van deze nieuwe single.

zangers bij Radio 80. Het is nooit goed, de allernieuwst gereleaste single. En afgelopen vrijdag had ik natuurlijk Willem van der Haven Zangers aan de telefoon. En heeft hij alles verteld over deze nieuw gereleaste single hier bij Radio 80.

Wil jij misschien mijn Kijk dan eens even zien? Een aantal jaren terug uitgebracht door onze Hanny. Dit keer in een 2.0 versie ingezongen door Bo Kuiper. Nu de allernieuwste van Michael Eelders voor de Kust en Duinstreek op Radio 80. Mijn

Als jij voorbij loopt, dat is de titel van de nieuw gereleased single van Sylvia Bruins, moet ik het goed uitspreken. En ik heb hem voor je klaarstaan, we gaan hem te horen brengen.

0: allernieuwste van Sylvia Broens bij jou de speakers. Als jij voorbij loopt, dat is de titel van deze nieuw gereleasde single. En je luistert natuurlijk naar Showbiz Info op deze maandag 11 mei 2026. Vanuit Studio Zuiderduin in Echtendalzee. Mijn naam is Herman van Kampen en ik heb, als het goed is, nu aan de telefoon Doc Bakkers. Een goede middag.
1: Goedemiddag, ja, inderdaad, met Doc Bakkers.
0: Ja, als eerste Doc, kun je jezelf even voorstellen aan de luisteraars van Radio 80. Wie is Doc Bakkers?
1: Nou, Doc Bakkers, dat is een naam die ik heb verzonnen. Toen ik nog eerst Doc huisarts was, ben ik Doc Bakkers geworden. En ik heb mezelf, 30 jaar zit ik al in de muziek. En ik heb eigenlijk het laatste jaar heb ik eigenlijk eens een keer een echte leuke hit willen schrijven. En dan met name de Dutch Downtown voor de WK van het voetbal in Amerika nu. Ja, ja. Dus dat, eigenlijk, dat is het idee erachter.
0: Je hebt hem uit eigen pen laten komen, Doc.
1: Ja, helemaal, ja.
0: Welke studio heb je dit nummer laten opnemen?
1: Ik heb het bij Jack van der Ven van Okapi Recordings in Rotterdam. Heb ik dat samen gemaakt. Dat nummer was al bekend voor mij al 20 jaar lang geleden. En ik heb het toen geperfectioneerd met hem. En weer helemaal opnieuw ingespeeld, opnieuw ingezongen. Dus het nummer is eigenlijk helemaal voor mij. Maar het is even gewoon een mooie remaster gehad.
0: Heb je bij dit nummer ook een videoclip laten uitbrengen?
1: Ja, ik heb ook die videoclip heb ik ook laten maken. En die heb ik dan weer met Bas, een kennis van mij, gemaakt. En die hebben we, nou ja, ook op YouTube staan. En dat staat dus ook onder Doc Bakkers, de Dutch Downtown. En dat is een hele leuke, vrolijke animatiefilm van leven die Amerika gaan veroveren met de Cup thuiskomen. Dat is het idee erachter.
0: Ja, buiten dit nieuw gereleasede nummer, Doc, zit er nog meer muziek van jou aan te komen?
1: Ja, ik heb nog een paar nummers. Ik ga trouwens aanstaande donderdag nog het volgende nummer Guilty met Jack perfectioneren. En dan heb ik morgen een gesprek met Bas om daar ook een videoclip van te maken. Mm. En dan het nummer wat daarna komt is Anabole Steroïde. Daarna Losing a Child. En dan wil ik ook nog voor de lol een kerstnummer maken. Maar daar ben ik al helemaal mee bezig.
0: Dus we kunnen dit jaar van jou nog veel meer verwachten.
1: je kunt er nog. Maar ik wacht eerst even deze WK af voordat ik het volgende nummer Guilty eruit gooi. Mm. Omdat ja, je wil dit even helemaal de kans geven. En als het iets is, is het lollig. En dan, als je bekendheid hebt, wordt het nog allemaal veel lolliger. Maar het idee is om nog 5 nummers uit te brengen.
0: Doc, wij houden bij dit radioprogramma Showbiz Info in ieder geval contact voor de volgende releases die gaan komen.
1: En, absoluut, dat zou leuk zijn.
0: Ik zou zeggen, ja, neem het podium en kondig de single zelf aan.
1: Ja, dames en heren, jongens en meisjes, hier is Doc Bakkers met The Dutch Downtown. Vergeet niet de videoclip ook op YouTube te kijken. Heel plezier!

dus Downtown voor de Kustenduinstreek op Radio 80. En we hadden natuurlijk Doc Bakkers hemzelf eventjes aan de telefoon, zodat hij alles kon vertellen over deze nieuw gereleaste single. Ja, la, la, la, hey, hey, hey. Ja, la, la, la, hey, dit is ook zo'n lekker plaatje hoor. Down.

0: Als ik weg ben, dat is de titel van deze nieuw gereleasde single van Marloes Oosting. En ja, we houden natuurlijk contact met haar. En we hadden er afgelopen vrijdagavond even bij Gewoon Hollands in de uitzending. En heeft zij alles verteld over deze nieuw gereleasde single Als ik weg ben. Ja, Justin de Wild. Geen onbekende man natuurlijk bij dit radioprogramma. En bij Gewoon Hollands van de vrijdagavond. Ik had hem 3 weken geleden nog eventjes in de uitzending. En op 6 maart had ik hem voor de eerste keer voor het nummer Trivio in de uitzending hier bij Radio 80, het programma Gewoon Hollands. Zodat hij alles kon vertellen op 6 maart over zijn nieuw gereleasde single Trivio. 3 weken geleden is deze man binnengekomen in de Nederlandse top 40 op nummer 39. Vorige week is hij gestegen naar positie nummer 18. Middels dus deze week, week 19 van de 40 van Nederland. 3 weken genoteerd en weer gestegen. Deze week Justin de Wild met Trivio. Nummer 5 in de 40 van Nederland.
1: Gewoon Holland. Uit de top 40 van Nederland.

lekkere plaats, zeg. Just in the Wild. 3 weken genoteerd in de Nederlandse 40. Deze week gestegen naar positie nummer 5 in de 40 van Nederland. En wat gaat er toch goed met deze man?

0: Afgelopen vrijdagavond bij het programma Gewoon Hollands hier bij Radio 80 hadden we deze dame nog eventjes aan de telefoon. Marlene, over deze nieuw gereleasde single Lekker in mijn vel. En toen heeft zij alles verteld over deze nieuw gereleasde single. Mocht je dat gemist hebben, je kunt het altijd even terugbeluisteren op uitzending gemist RTV 80. Ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan Erwin Klee. Goedemiddag.
1: Hele goedemiddag, hi.
0: Welkom bij Radio 80 Showbiz Info, Erwin.
1: Ja, dankjewel.
0: En je hebt een hele mooie nieuwe single meegenomen voor de luisteraars.
1: Dat hoop ik. Dat ja. we dat inderdaad kunnen waarderen.
0: Ik weet niet of er luisteraars op luisteren zitten die nog niet van Erwin Klee gehoord hebben, maar misschien kun je jezelf even voorstellen als je wil.
1: Erwin Klee, 56 lentes jong en al enige jaren actief in de muziek. In 2010 zo'n beetje begonnen met het eerste eigen nummer uitbrengen. En de afgelopen jaren nog wat andere projecties tussendoor gedaan. Best wel een aantal singeltjes op de markt gebracht. Mm-hmm. Klein succesje gehad in 2011 in België. En lekker aan het schrijven, lekker bezig.
0: En nu de laatste keer de studio ingegaan voor het nummer Eindelijk Weer Ik.
1: Klopt, ja.
0: Hoe ben je daar zo opgekomen, Erwin?
1: Nou, eigenlijk een beetje zelf eigen ervaring. Ik ben, zoals ik al zei, best wel een aantal jaren al actief in de muziek. En ik heb een jaar of twee geleden ben ik gevraagd voor een projectje bij Telstar in Weert. En we hebben een muziekproject gedaan. En toen merkte ik zelf eigenlijk al dat je een beetje laat meeslepen in de wereld van de social media. En je gaat dingen posten, je gaat proberen natuurlijk mensen enthousiast te krijgen voor hetgene wat jij aan het doen bent. Mm. En soms draai je daar wel eens in door. Ik zie dat bij mensen, zie ik dat om me heen. Als ik op internet kijk, op verschillende socials. Maar ik merkte dat bij mezelf eigenlijk ook wel een beetje. Ik dacht van, alles eventjes wat mooier maken, even een fotootje aanpassen. Alles net eventjes wat groter maken dan het eigenlijk is.
0: Ja.
1: En toen dacht ik bij mijn eigen van, dan moet je op een gegeven moment toch wel jezelf weer tegenkomen. Mm-hmm. En denken van, die beide benen die een beetje van de grond op zijn, die moeten weer terug. Nou, en zo ben ik eigenlijk op dat nummer gekomen. Dus het gaat deels over mezelf, maar ik denk dat er best wel wat mensen zijn die in de spiegel kijken en die dan denken, ik herken hier mij eigenlijk ook wel in.
0: Ja, heb je ook een videoclip bij dit nummer laten opnemen, Erwin?
1: Nou, ik heb eigenlijk ervoor gekozen, omdat het nummer zich daar ook voor leent, om gewoon foto's, stukjes filmen van mijn eigen media af te halen.
0: Ja.
1: En dat zijn gewoon optredens die ik de afgelopen jaren gedaan heb. Daar hebben we gewoon korte fragmenten achter elkaar gezet. En daar zie je ook heel duidelijk, als je de tekst ook goed hoort van het nummer, zie je sommige foto's waarvan je denkt, maar zou dat wel echt zijn of zou dat een beetje opgepimpt zijn?
0: Ja, waar is dus
1: dat past er daar mooi bij.
0: Waar is deze clip allemaal te bezichtigen, Erwin?
1: De clip staat op YouTube uiteraard. Volgens mij is die daar het makkelijkst vindbaar. Maar ik denk dat mensen mijn naam googelen, Erwin Klee, dan komen ze ook heel veel dingen tegen. De website sowieso, maar ook mijn andere pagina's.
0: Erwin, wij houden contact bij dit programma voor volgende releases die van jou gaan komen.
1: En ja, heel graag, leuk.
0: Ik zou zeggen, neem het podium, dan kan je de single aankondigen.
1: Ja, lieve mensen, zoals ik al zei, ik hoop dat ik jullie enthousiast kan maken over mijn nieuwe single, stukje levenservaring. Eindelijk weer ik.

0: Ik. Eindelijk weer ik. De allernieuwste release, de single van Erwin Clay voor de Kust en Duinstreek op Radio 80. En we hadden Erwin Clay natuurlijk zelf persoonlijk aan de telefoon. En hij heeft alles net verteld over deze nieuw gereleased single. Ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan Antonio van ATF. Goedemiddag, Antonio.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Welkom bij Radio 80, het programma Showbiz Info. En ja, als eerste Antonio, wat kun jij vertellen over ATF?
1: Ik ben een artiest die 8-9 jaar geleden is begonnen met produceren. Dan op amateuristisch niveau. Ik had het geleerd van vrienden, maar het is altijd een passie van me geweest. En ja, ik wou er echt uiteindelijk wel iets mee gaan doen, dus al die jaren is het aan me blijven kleven, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus ja, ATF, dat staat eigenlijk voor mijn volledige naam. Mijn naam is Antonio Fabio. Mm-hmm. Dus daar heb ik ja, de letters zeg maar uitgehaald en dat is dan ATF geworden.
0: Ja. Dus, het nummer is eigenlijk helemaal uit eigen hand gekomen.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja, heb je ook je eigen...
1: Het begon als een idee. En toen heb ik een opleiding gevolgd en die opleiding ben ik afgestudeerd. En toen heb ik een samenwerking ben ik aangegaan met mijn voormalige docent toen. En met een zangeres die, ja, die al best wel wat nummers uit heeft gebracht.
0: Mm-hmm.
1: En ja, toen is die samenwerking eigenlijk tot stand gekomen. Want ja, het is ook sowieso mijn eerste release en ja... Het nummer heeft niet echt betrekking tot mij, wat wel een beetje apart is, maar toen ik het nummer maakte was het meer van, ik weet zeker dat er heel veel mensen zullen zijn die zich in de lyrics van de tekst zullen vinden en die daar een connectie mee zal voelen.
0: Ja. Mogen wij misschien ook weten welke zangeres dat is geweest, Antonio?
1: Dat is Lea Key.
0: Lea Key. En hoe ben je zo op dit nummer gekomen, Your Touch?
1: Ja, het was eigenlijk het idee toen ik begon. Begon het eigenlijk met een popnummer. Alleen de tekst is een beetje eigenlijk gekomen doordat zij een beetje is gaan schrijven.
0: Mm-hmm.
1: En ik vond het idee wat ze had, vond ik een prachtig idee. Alleen ik wou ook graag mijn eigen sterke visie eraan geven. En dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. Dus toen hebben we het samen eigenlijk geschreven. En ja, eigenlijk dat dus.
0: Ja, en zo is het opgenomen in de studio.
1: Ja, het is eigenlijk het grappigste aan het hele verhaal is nog dat alles echt letterlijk op afstand is gedaan. Er is niks, zeg maar, samen in de studio gedaan.
0: Ja.
1: Dus alles is echt op afstand gemaakt.
0: Hebben jullie er ook een videoclip bij laten maken, Antonio?
1: Daar ben ik wel bezig mee geweest, maar omdat het de zangeres, omdat zij in een andere genre... zeg maar veel bezig is, wou ze niet per se in de featuring van het nummer.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus doordat zij niet in de featuring van het nummer wil, heb ik ervoor gekozen om het abstract te laten in plaats van echt een videoclip erbij te maken.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Je zei net zelf al hier op Radio 80, Antonio, dat dit is je eerste nieuwe debuutsingle die je uitgebracht hebt. Zit er nog meer muziek ook aan te komen?
1: Zeker. De eerste plaat is, zoals ik het zelf noem, is een zoetsappig nummer. Maar de aankomende nummer die hierna aangekomen, dat is echt een best wel een vieze nummer. Een beetje een echt een dansplaat voor in een club of
0: ja,
1: op een festival. Ja, en dit luistert gewoon meer lekker af, weet je, wat
0: ja,
1: ik nu heb gemaakt. Dus ik zit mezelf nog een beetje te ondervinden waar ik een beetje qua directie naartoe wil.
0: Mm-hmm. Dus eigenlijk...
1: daarom ben ik een beetje aan het bekijken van, ja, wat zal ik eens nu maken? Maar dus ik begon met een popplaat en de volgende nummer wordt een techhouse plaat.
0: Ja, en wanneer kunnen we die ongeveer gaan verwachten, Antonio?
1: Ja, de productie is bijna klaar. Alleen dan, ik ben ook weer met een andere zangeres ben ik ook aan het samenwerken. Alleen dan ben ik nog een beetje ook weer afhankelijk van de zangeres. Dus ja, ik denk dat het misschien, als ik heel hard mijn best doe, dat het misschien binnen een paar maanden is.
0: Mm-hmm. Oké. Nou, dan hoop ik jou in ieder geval in de toekomst hier bij Radio 80 weer te spreken voor de volgende releases, Antonio.
1: En, ja, dat is super.
0: En ik zou zeggen, ja, laten we je laatste en je laatste, je debuutsingle te horen brengen hier voor de Kust en Duinstreek. En je mag hem zelf aankondigen.
1: Ja, zal ik hem aankondigen dan?
0: Ga je gang.
1: Nou, ik ben ATS. Dit is mijn nummer Your Touch bij RTV 80 op de radio. En beste luisteraars, geniet ervan.

de allernieuwst gereleasde single van ATF voor de kust en duinstreek hier op Radio 80. En we hadden natuurlijk Antonio himself die dit nummer heeft gemaakt eventjes aan de telefoon. Het nummer Ja, dat is voor de kust en duinstreek op Radio 80.

0: 2 weken geleden uitgebracht en gereleased dit nieuwe nummer van Jimmy Nicolai. Hey, dit moet liefde zijn. En daarvoor had ik hem natuurlijk 2 weken geleden bij het programma Gewoon Hollands op de vrijdagavond even aan de telefoon. Geen onbekende man van dit programma Showbiz Info is Birdie. En die heb ik aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Hele goedemiddag.
0: Welkom terug bij Showbiz Info, Birdie.
1: Ja, dankjewel.
0: De laatste keer sprak ik jou over het feestje in de file.
1: Ja.
0: Ja, is die inmiddels opgelost?
1: Dat was het feestje, die is opgelost. Ja,
0: oké. Okay.
1: Ja, we kunnen weer rijden.
0: Ja. Hoe is de single opgepakt, Birdie?
1: Nou, weet je, die feestje in de file, ja, dat was, ik vond het zelf een hele grappige plaat. Maar ja, weet je, je moet altijd maar afwachten wat ze ermee doen.
0: Ja.
1: En ja, sommige stations die draaien dat dan. Maar er zijn ook weer die zeggen, ja, er zijn al zoveel plaatjes, we moeten kiezen. En dan laten ze zo'n ding liggen. Maar ja, goed, dat is altijd risico.
0: Ja.
1: Vroeger had je veel meer, toen, dat klinkt een beetje lullig natuurlijk, maar ik ben al vanaf 1992 bezig.
0: Ja.
1: Als je dan een single maakte, nou ja, dan was je een van de weinigen die dan een single uitbracht. Maar tegenwoordig worden ze overspoeld, en dat weet jij ook wel.
0: Ja.
1: Overspoeld met WAF-bestanden van nieuwe liedjes.
0: Dat klopt.
1: Dus tegenwoordig moet je gewone keuzes maken als radiomaker. En kan je ook wel eens een keer een liedje laten liggen. Dus ja, ik hoop dat de nieuwe single die ik nu uit heb, dat die het goed gaat doen. En we wachten het maar weer af.
0: Ja. Je zegt de nieuwe single, Birdie, dat is Es Verano Otra Vez.
1: Ja, dat is. Ik heb er een Spaanse titel aan gegeven. Omdat ik het liedje had gemaakt voor. Nou ja, dat we met z'n allen dus op vakantie gaan naar het buitenland. En heel veel mensen gaan naar Spanje. En Turkije is natuurlijk ook een land. Maar Spanje is voor ons tenminste altijd een heel fijn land geweest. Met Mallorca hebben we gehad, Ibiza, Gran Canaria. Naar Spanje van alle kanten wel. Dus voor ons is dat altijd heel erg mooi geweest.
0: Ja.
1: Dus en als we dan weer die kant uitvliegen. En we zouden met een artiestenreis ook die kant op. Dat is helaas door omstandigheden niet doorgegaan. En daar had ik het nummer ergens voor geschreven. We zouden met z'n allen naar Gran Canaria gaan. En daar zou ik ook de clip opnemen. Maar dat is dus, net gezegd, door omstandigheden niet gegaan. Maar het is alsnog natuurlijk voor mensen die van de zomer denken, ja, hè, dat rot weer hier. Nu ook weer, allemaal regen. Hè, dan heb je weer een dag mooi weer gehad. En dan zit je weer in de regen.
0: Ja.
1: Dan laten we toch maar gaan vliegen. Dus, en ja, ik heb daar eens over nagedacht. En als je daar dan al die Spaanse kreten tussen zet, dan leren de mensen ook nog een beetje Spaans.
0: Mm-hmm.
1: Want als je daar bent, ja, dan is het wel handig dat je weet wat sommige dingen betekenen. Hè, dan als je een drankje bestelt. Hè,
0: dan,
1: Of weet ik veel, hè, je moet een taxi bestellen. Het is allemaal wel lachen als je dan ook een beetje weet. Dus met die gedachte heb je het plaatje geschreven en heb je die kreten er tussendoor.
0: Ja. Je zegt,
1: de echte Spaanse trompetten ingespeeld door een echte trompetist.
0: Ja.
1: En een echte gitarist, Spaanse gitaren erdoor. Vond ik ook wel heel erg pakkend.
0: Ja.
1: Dus ik hoop dat de mensen het een zomers liedje gaan vinden.
0: Nou, dat hoop ik natuurlijk samen met jou, Birdie. En we houden natuurlijk ook contact voor de volgende nieuwe releases die gaan komen. Komt er nog meer muziek?
1: Ja, natuurlijk. Ja, weet je, je blijft altijd inspiratie houden.
0: Ja.
1: En ik vind het altijd leuk om zelf weer iets te schrijven. En dat is in dit geval ook gebeurd.
0: Klopt.
1: Ik heb het zelf geschreven samen met Dylan van der Veen heb ik hem dan gearrangeerd.
0: Mm-hmm.
1: En daar moeten we dan maar weer afwachten. En als ik dan op de podia sta en het liedje wordt live meegedanst en gezongen, ja, daar doe je het voor. Dat vind ik het allermooiste.
0: Ja.
1: Maar mijn leven hangt er niet vanaf. Als het niks was, vind ik het ook prima.
0: Ja.
1: Maar ik vind het superleuk dat jullie er aandacht aan besteden.
0: Ik vind het heel fijn om je weer even in de uitzending te mogen ontvangen, Birdie. En ik zei het er net al, we houden natuurlijk uiteraard contact voor de volgende releases. En je krijgt het podium. Ik zou zeggen, we lopen bijna tegen het nieuws, dus kondig de single aan.
1: Nou, lieve mensen, dit is Birdie met Es Verano Otra Vez.

0: straks, na de commercials.
1: We zijn zo terug, na het nieuws.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Jouw favoriete DJ.

0: Dit is Showbiz Info voor deze maandag de 11e mei 2026 op Radio 80. En ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan Anita en Ed. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, daar zijn we.
0: Een goedemiddag. Welkom bij Radio 80, Anita en Ed. En ja, als eerste de vraag, wie zijn Anita en Ed?
2: Ja.
1: Wij zijn een zangduo.
2: Ja, en al hoe lang getrouwd?
1: Wij zijn bijna deze maand 44 jaar getrouwd.
2: Ja, dat wist ik wel ook.
0: Ja. Kijk eens. En hoe lang maken Anita en Ed al muziek?
1: 48 jaar.
2: Ja, 48 jaar samen.
0: Kijk eens. Ja, de nieuw gereleasede single Anita en Ed. Wat gaan we nu eten 2.0?
2: Ja. Het is 19 jaar geleden dat we de eerste uitbrachten.
0: Ja.
2: We hebben nog steeds een probleem iedere dag van wat zullen we eens gaan eten, weet je wel?
0: Ik ken het vanavond ook nog niet, joh. Nee, voor mij precies hetzelfde. Ik ga er zo meteen nog even goed over nadenken.
2: Ja. Heel veel mensen hebben dat. Ja.
0: Ja. Is dit nummer zelf uit eigen pen gekomen?
1: Nou, de tekst wel. Die heb ik eigenlijk een beetje min of meer geschreven.
0: Ja.
1: Een beetje ook biografisch, want Ed is niet zo'n hele makkelijke eten.
2: Nou.
1: Geen dus, bami, geen nasi, geen spaghetti, geen macaroni.
0: Dus, de tekst is bij jou uit de pen gekomen, Anita. En bij wie hebben jullie dit nummer mogen opnemen? Welke studio?
2: Ja. Dat doen we gewoon zelf.
1: We hebben
2: onze eigen studio. Of soundstudio. Ja.
0: Dus binnen eigen beheer gehouden.
2: Ja, als goedkoopste en het makkelijkste.
0: Ja. Zit er ook een videoclip bij?
1: Nou, bij deze niet. Maar bij die 1.0 wel.
2: Ja. Maar die is er wel, ja.
0: Dat is middels ook weer 19 jaar geleden.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Dit nummer zit dus geen video bij. Is daar bewust voor gekozen?
1: Wat zei u?
0: Is dat bewust voor gekozen?
1: Nou,
2: het is eigenlijk, ja, we hebben eigenlijk een ander liedje wat eraan komt. Maar deze kwam er even tussendoor. En,
1: hij slaat aan.
2: Ja, die lieten we horen en die zingen we in onze optredens. Mm-hmm. En het slaat een beetje aan. Dus ik denk, nou, laten we hem dan maar gewoon eventjes rondsturen.
1: Als single, ja.
2: Ja, door de pluggen.
0: Dus zo is dat gekomen en kreeg ik hem automatisch inderdaad via de plugging binnen.
2: Ja.
1: Klopt.
2: Dus ja, even afwachten wat er gebeurt. Er kan altijd nog een videoclipje opgenomen worden.
0: Jullie zeggen net al, er zit een nieuwe plaat of een nieuwe single ook aan te komen. Wat kunnen jullie daarover vertellen? Of mag er nog niks over verteld worden?
2: Het is niet zo'n geheim.
1: Nee hoor.
2: Het is een heel leuk liedje.
1: Tenminste, ja, wij vinden het leuk.
2: Anders dan doe je het niet. Nee.
0: Ja,
2: dus, waar gaat het over? Het gaat over...
1: Het gaat over een opa. En laat Ed nou opa zijn.
0: Ja.
2: En opa die gaat rappen, want ja...
0: Oké. Okay.
2: Ja, heel veel rappers belanden tegenwoordig in de cel.
1: Ja. Alleen deze opa niet.
0: Nee. Dus
2: gaatje vrij op de rapmarkt, maar het is gewoon een grappig liedje eigenlijk.
0: Dus dat wordt eigenlijk een heel grappig liedje met een beetje rap erin.
1: Ja.
2: Inderdaad, ik ben druk aan studeren, val niet mee.
0: Wanneer kunnen we dat ongeveer gaan verwachten, Ed?
1: Ja, we wachten nog heel eventjes.
0: Ja.
2: Eind van de maand toch wel een videoclipje voor opnemen. Dus dan
1: maken we wel een clipje van.
2: Ja, juni denk ik ongeveer.
0: Ja, dus zo rond juni. Ja.
2: Ja.
1: Beetje in de zomer.
0: Oké. Dan hoop ik jullie natuurlijk beide, Anita en Ed, weer te spreken in juni.
2: Zou leuk zijn.
1: Ja, wie weet.
0: En laten we dan tot juni in ieder geval van deze single maar even genieten. Want dat moet natuurlijk ook. En ik geef jullie het podium en... Een van beide of beide mag hem aankondigen.
2: Nou, hier komt dan...
1: Onze nieuwe single, eerste 2.0.
2: Van Anita en Ed, dat heet...
1: Wat gaan we nu eten?

uitsmijten. ...19 jaar geleden uitgebracht in de gewone normale uitvoering... ...dat nummer van Ed en Anita. Ja, dit keer opgenomen in een 2.0-uitvoering. En we hadden natuurlijk Anita en Ed zelf persoonlijk bij Dave aan de telefoon... ...zodat zij alles over dit nieuw gereleasede nummer... ...Wat gaan we nu eten 2.0 konden vertellen hier bij Radio 80.

0: een groot half uurtje tot twee uur moeten doen hier op de zender. Mijn zuster en mijn zwager in Alkmaar beloofd een plaatje voor ze te draaien. Ga ik met deze dan natuurlijk ook eventjes doen. Bart Scheppers heb ik voor hun klaarstaan. De Wereldbol.
1: Gouwe ouwe. Alhoewel, zo oud is hij nou ook weer niet.

François Pieter voor de Kerst en Duistrek op Radio 80. Jij blijft hangen in mijn hoofd. Dat is de titel van deze nieuw gereleasde single. En zo'n kleine twee weken geleden sprak ik François Pieter over dit nieuw gereleasde nummer hier bij Radio 80. Voor alle truckchauffeurs hier in de buurt van de Kerst en Duistrek, de volgende plaat.

was de allernieuwste release, de single van Edwin van Tolen. Hier voor de kust de duistrek op Radio 80, getiteld Code Rood. We gaan nu luisteren naar Dubbel Solo. Hier is een engel op je schouder.

Engel op je schouder. Dat is de titel van deze nieuw gereleasde single van Dubbel Solo. Ik heb nu voor je klaarstaan de nieuwste van Ron van Hoof, getiteld Vrijer dan Vrij.

0: release, de single van Groen van Alf met de kust en duistrek op Radio 80 bij jou uit de speakers, Vrijer dan Vrij getiteld. En dat op deze maandag de 11e mei 2026 bij Showbiz Info. Als het goed is heb ik aan de telefoon niemand minder dan Kim Kai. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Welkom bij Radio 80, Kim.
1: En dankjewel. Ja,
0: je hebt een hele mooie nieuwe single uitgebracht en opgenomen, getiteld Summer Again.
1: Ja, dank je.
0: Ja, wat kun je de luisteraars van Radio 80 over dit nieuwe nummer vertellen, Kim?
1: Oh ja, het is een heel tijdje geleden dat ik gezongen heb. Mensen kennen me misschien nog uit een heel ver verleden van Lila Lee, ja. 98, 99. En ja, een klein jaartje geleden ben ik zo voorzichtig begonnen om weer te schrijven. Ik schrijf nu ook mijn eigen nummers, mijn eigen teksten. En van daaruit ja, werk ik dan samen met producers eigenlijk over de hele wereld. En hebben nu Summer Again uitgebracht. En ja, heel fijn dat jullie het oppikken. Dankjewel.
0: Hartstikke fijn en heel graag gedaan, Kim, bij deze van Radio 80 uit. En ja, bij wie heb je dit nummer laten opnemen?
1: Ik heb dit nummer opgenomen met de producer van David Guetta eigenlijk in Duitsland. Ja. En ik neem mijn stem neem ik hier op thuis, want ik ben nog altijd, ja, ik weet niet of de mensen dat weten, maar ik ben heel zwaar ziek geworden, kort na Lila Lee. En ik ben eigenlijk nog altijd aan het vechten en ik kan mij ook niet meer verplaatsen, dus ik kan niet meer stappen, ik kan niet meer zitten, al 10 jaar. Dus ik neem alles op hier met een audio-ingenieur aan mijn bed en die ja, neemt mijn stem op en zo wordt het dan gemixt later in Duitsland bij mijn producer. En zo maak ik nu mijn nieuwe nummers.
0: Kijk eens, Kim. Heb je bij dit nummer ook even goed een videoclip kunnen laten opnemen?
1: Wat is het?
0: Heb je ook even goed een videoclip bij dit nummer opgenomen?
1: Nee, dat hebben we nog niet.
0: Niet. En heb je daar bewust voor gekozen of gaat die nog komen?
1: Voorlopig nog niet, omdat ik alles een beetje zelf doe. Ik heb geen platenlabel zodat mij daarin steunt. Dus een beetje aftasten. En als het succes wordt, kunnen we natuurlijk volgen met de videoclip. Zou wel leuk zijn. Ja.
0: Ja. Je zegt bij het volgende nummers, zit er binnenkort nog meer muziek aan te komen dan, Kim?
1: Oh ja, heel graag. We hebben er al een paar klaar, een paar leuke opvolgers.
0: Ja.
1: Dus ja, we gaan gewoon door.
0: Hartstikke fijn om te horen. Wij houden uiteraard bij dit radioprogramma contact voor je volgende releases die gaan komen, Kim. En,
1: ja, graag, dank je.
0: Ik zou zeggen, ja, neem het podium en kondig de single lekker aan.
1: Dank je wel, fijne middag.
0: Je mag de single aankondigen als je wil, Kim.
1: Ah, ik mag hem aankondigen. Goed. Dan wens ik iedereen heel veel luisterplezier met een nieuwe single, Summer Again. Het gaat over een zomerliefje dat je opdoet op vakantie. En dat je afspreekt, volgend jaar komen we hier terug op hetzelfde strand en ontmoeten we elkaar terug. Hey.

Summerhugan, een lekkere plaats zeg van Kim Kai. Hier voor de kust van Duistrijk uit de speakers bij Radio 80. En we hadden Kim Kai, zo persoonlijk natuurlijk even aan de telefoon hier bij Showbiz Info. En ze heeft daar juist net voor deze single alles verteld. Voordat we hem natuurlijk gingen instellen met onze dank daarvoor Kim. Ik heb nu voor je klaarstaan, ja, Wilbur Zitman samen met Roy Otters. Vandaag een uitzending met een beetje van dit en een beetje van dat.

Een beetje van dit en een beetje van dat. Dat waren Wilbur Zitman samen met Roy Otters op Radio 80. Mocht je toevallig gisteren zondag Sport 80 gemist hebben hier op Radio 80 en de uitslagen willen weten, dan ga ik ze nu eventjes voor je bekendmaken.

0: hadden gisteren de wedstrijd VV Bergen tegen VV De Zwaven. Die wedstrijd is geëindigd in 3-2 in het voordeel voor VV Bergen. We hadden ook de wedstrijd VV Egmond. Die speelde gisteren tegen VV Limmen. En die wedstrijd is geëindigd in 0-2. Maar dan in het voordeel voor Limmen. Tot zover de uitslag van Zondag Sport 80 van gisteren 10 mei.
1: Zondag Sport 80.
0: Volgende week zijn we weer met een nieuwe Zondag Sport 80. En nu is het allernieuwste van Wendy van Haalt op Radio 80. Jij kan de hele

houdt. En jij kan de hele wereld aan. Alles waar ik van hou. Nu Danny van Schoten voor de Kust en Duister op Radio 80 met Je Raakt Me.

Dit was rechtstreeks van het radiostudio Zuiderduinen-Nek van Tassé. Radiostudio 1 van RTV 80. Voor deze maandag de 11e mei 2026. Showbiz Info. En ja, natuurlijk alle luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren. Dat ten eerste. En ten tweede natuurlijk de artiesten die vandaag hier aan de telefoon hun nieuw gereleaste singles kwamen presenteren. Ook mijn hartelijke dank. Dat waren de volgende artiesten op rij. Doc Bakkers bij Radio 80 vandaag aan de lijn over zijn nieuwe single The Dust Downtown. En ook mijn dank natuurlijk aan Doc Bakkers hiervoor. Ik had Erwin Klee bij Radio 80 aan de telefoon bij Showbiz Info vandaag over zijn single Eindelijk Weer Ik. En natuurlijk ook mijn dank aan Erwin Klee hiervoor. Ik had ATF, oftewel Antonio van ATF aan de telefoon over de single Your Touch. En natuurlijk ook mijn dank aan Antonio. Ik had Burgi aan de lijn bij Radio 80 in het programma Showbiz Info voor deze 11e mei. Over zijn gereleaste single Esperano Otofes, oftewel Het Is Weer Zomer. Ja, ook mijn dank aan Burgi natuurlijk. Anita Aydet bij Radio 80 aan de lijn vandaag hier bij Showbiz Info. Over de single Wat Gaan We Nu Eten 2.0. Hele leuke single, officieel 19 jaar geleden uitgebracht in de originele uitvoering. En dit keer dus eventjes helemaal opnieuw door hun opgenomen in de 2.0 versie. Wat gaan we nu eten? Ik ga er nog even goed over nadenken voor vanavond. Ten slotte hadden we Kid Guy bij Showbiz Info aan de lijn bij Radio 80 hier vandaag. Over de nieuwe single Summer Again. En natuurlijk ook mijn dank aan Kim Kai hiervoor. Mijn naam is Herman van Kampen. Goed uitspreken. Volgende week ben ik hier natuurlijk weer met een nieuwe Showbiz Info. Zo lang hoef je niet te wachten. Aankomende vrijdagavond ben ik hier van 8 tot 10 met Gewoon Hollands. En ook dan heel veel artiesten aan de telefoon. Ik heb al een aantal binnengekregen via de plugmaatschappij en de platenlabels. Dus het wordt aankomende vrijdagavond weer een lekkere volle uitzending. Ik wens je een hele fijne voortzetting van deze maandag de 11e mei 2026. Blijf gezellig luisteren naar Radio 80 en blijf natuurlijk ook kijken naar de site van RTV 80, oftewel TV 80. En wat mij Herman van Kampen betreft, graag tot aankomende vrijdag.

Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan de zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een kolonne van zo'n 100 historische militaire voertuigen heeft een ronde door de regio gemaakt. Dat gebeurde zondag, ter nagedachtenis aan de bevrijding van Alkmaar. Die vond in 1945 plaats op 8 mei. De kolonne vertrok van De Meent en reed via Egmond naar Castricum. Daarna ging het door naar Limmen en Heilo naar Alkmaar, waar de voertuigen zich door de oude binnenstad manoeuvreerden. Op het Canadaplein was aansluitend een bevrijdingsfeest. Van 14 mei tot en met 15 juni is de A9 in de zuidelijke richting dicht vanwege werkzaamheden. Verkeer moet over smalle stroken op de andere rijbaan en rijdt maximaal 70 km per uur. Rijkswaterstaat verwacht files tot aan Herugowaard en roept mensen op om het OV te nemen of thuis te werken. Op strategische punten zullen bergingswagens paraat staan. In de laatste week zijn er nachtelijke afsluitingen en op één dag is de A9 ook overdag dicht. In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden bij een huis aan de Bannenwaard in Alkmaar. Een van de ruiten werd vernield, maar niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat langdurig afgezet voor onderzoek. In november vond ook al een explosie plaats bij een huis aan de Bannenwaard en toen werd ook op de woning geschoten. Hiervoor zijn eind januari en begin februari aanhoudingen verricht. Twee omstanders hebben vrijdagavond een gewelddadige winkeldief aangehouden in het winkelcentrum Het Loo in Heilo. De verdachte werd agressief tijdens zijn vlucht en zou om zich heen hebben geslagen en een medewerker hebben geschopt. De twee mannen grepen in en hielden de verdachte vast tot de politie kwam. Ook een ambulance kwam ter plaatse, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie zoekt de twee mannen als getuigen. En tot zover het nieuws uit de...

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Veilbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Veilbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt, omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een file in Noord-Holland en die staat op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar staat een vrachtwagen met pech bij Hoogmade. Die wordt elk moment geborgen. Alleen er staat nu nog 8 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De in Bergen opgegroeide artiest Jaap Boots werkt aan een eigen muzikaal programma. Getiteld Montagne sur Mer. De grotendeels autobiografische Nederlandse liedjes schaaft hij momenteel aan met de nodige try-outs, zoals afgelopen woensdag in de Witte Kerk in Heiloo. Vanaf september doet de oud-Bergenaar zijn geboortedorp aan.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Regio Nieuws, sport, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend, middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Alkmaar vraagt inwoners en ondernemers om mee te denken over de toekomst van de Lange Straat. De Lange Straat geldt als de belangrijkste winkelstraat van de stad, maar de bestrating vertoont al langere tijd barsten en scheuren. Tegelijk met de nieuwe bestrating wil de gemeente ook andere vernieuwingen doorvoeren. Tot en met 29 mei kunnen Alkmaarders hun ideeën daarover achterlaten op de website van de gemeente. Van 14 mei tot en met 15 juni is de A9 in de zuidelijke richting dicht vanwege werkzaamheden. Verkeer moet over smalle stroken op de andere rijbaan en rijdt maximaal 70 km per uur. Rijkswaterstaat verwacht files tot aan Herugewaard en roept mensen op om het OV te nemen of thuis te werken. Op strategische punten zullen bergingswagens paraat staan. In de laatste week zijn er nachtelijke afsluitingen en op één dag is de A9 ook overdag dicht. De Alkmaarse wethouder Christian Schouten heeft zijn excuus aangeboden aan de gemeenteraad. Die voelde zich onvolledig geïnformeerd over de komst van statushouders in een hotel. De wethouder verklaart dat hij hier inderdaad eerder informatie over had. Maar omdat opvangorganisatie COA wel vaker met zulke verzoeken kwam en die weer introk, deelde hij deze informatie niet met de raad. Dat was achteraf geen goede inschatting, erkent de wethouder. Kaaskoppenstad in Alkmaar heeft nog €10.000 nodig om het evenement in juni door te laten gaan. Het historische weekend op 6 en 7 juni had eerst een groter tekort van €20.000, maar de helft is inmiddels gedekt. Door hogere kosten voor onder meer veiligheid, opbouw en organisatie is extra geld nodig. De organisatie roept inwoners en bedrijven op om te helpen met donaties, sponsoring of het kopen van tickets. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De 19e editie van de ondernemingsverkiezing Noord-Holland komt eraan. Op woensdag 27 mei wordt bepaald welke bedrijven uit onze dynamische provincie zich de beste van 2026 mogen noemen. Presentator Rens de Jong over het ondernemershart, Huplop ongemakkelijke lakschoenen en de finale avond.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: www.bbtbeveiliging.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files op dit moment in Noord-Holland. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Burgerveen 5 minuten oponthoud en er staat er 4 kilometer file. En de A7 Zaanstad richting Hoorn. Bij Permanent Zuid een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

dat ik hier in de studio aankom. 10 minuten over 4 op de maandagmiddag, 11 mei 2026. Goedemiddag. Heel leuk dat ik goed heb te doen, show hier op Radio 80, 105.9 FM. De kabel en het wereldwijde web, ja. Purple Disco Hit Machine on the beat of your heart. We gaan er eens goed voor zitten deze middag. Dat ga ik beloven, ja. Ik heb een enorme mooie stapel platen meegenomen deze middag. Ook deze van Falco. En Der Kommissar.

de jas ruim voor de rust en daar strijken. Verdampt Yves-Liefde. Je bent ondertussen aan het luisteren naar de live programmering op Radio 80. Live van het studio Zuiderduin. Hier in Echteld aan de Zee. Aan de voet van de Van Spijk, zeggen we altijd maar. That's how you samba. Ja, dat is de volgende. We hadden de buurjongens van Chris Cross Amsterdam. Sophia Rice en Tini Tempa.

0: bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits langzaam en zeker op gang gekomen. De meeste vertraging zien we daar op de A4 om te beginnen. Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen 6 kilometer file rijden met 10 minuten oponthoud. Ook 10 minuten vertraging op de A7 van Zaanstad naar Hoorn voor Purmerend. En er staat daar 7 kilometer file. En tenslotte de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij Haarlem-Zuid 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Spoorbeheerder ProRail gebruikt een incident in Castricum prominent in een nieuwe waarschuwingscampagne. Te zien is dat een fietser het spoor oversteekt terwijl de slagbomen al omlaag zijn. Vervolgens wordt de fietser op het nippertje gemist door een trein. ProRail wil extra bewustzijn creëren en ervoor zorgen dat dit gedrag niet meer voorkomt. De campagne richt zich in het bijzonder op jongeren. De Alkmaarse wethouder Christian Schouten neemt per direct ontslag. De wethouder moest eerder al excuus maken voor het onvolledig informeren van de raad. Hij wist van de plannen van het COA om statushouders te huisvesten in Alkmaar, maar vertelde in de raad niet het hele verhaal. Ook na zijn excuses bleef er discussie over Schoutens positie. Daarom besloot hij maandag om zijn taken neer te leggen en te stoppen als wethouder. Een kolonne van zo'n 100 historische militaire voertuigen heeft een ronde door de regio gemaakt. Dat gebeurde zondag, ter nagedachtenis aan de bevrijding van Alkmaar. Die vond in 1945 plaats op 8 mei. De kolonne vertrok van De Meent en reed via Egmond naar Castricum. Daarna ging het door naar Limmen en Heilo naar Alkmaar, waar de voertuigen zich door de oude binnenstad manoeuvreerden. Op het Canadaplein was aansluitend een bevrijdingsfeest. Op de N245, ter hoogte van Oud-Karspel, heeft zaterdagavond een zeer ernstig verkeersongeval plaatsgevonden, waarbij voertuigen frontaal op elkaar zijn geklapt. Naast meerdere ambulances kwamen ook diverse politieeenheden en brandweerkorps uit de regio ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Bij het zware ongeval zijn meerdere gewonden gevallen, waarvan zeker 1 ernstig. De N245 werd na het ongeval volledig afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

Braziliaanse klank op de maandagmiddag. Negro Can Cadaves. Neem je mee naar... Ja, wat is het? Komt het Italië, maar... Het is internetveld. Gespatie.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Is Radio 80 voor de kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorold Meegens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind aan de kust, kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de dagelijkse files in Noord-Holland de meest oponthoud daar op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en de Nieuwe Meer 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Een ongeluk op de A10, de ringweg Amsterdam. Tussen Amsterdam de Baasjes en Oud-Zuid staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Er zijn daar bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht. En tenslotte valt op de N230 Maas richting Utrecht. Voor de aansluiting met de A17 doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

Goedemorgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. We hebben een hele leuke gast in de uitzending vandaag. Ik praat zo meteen met Mark Ruigrok. Naar aanleiding van zijn tentoonstelling in het Stedelijk Museum Alkmaar. En we gaan praten over zijn tentoonstelling Letters Worden Beelden. Zeer voor je dat je in de studio bent, Mark. Maar we gaan beginnen met muziek natuurlijk. Ook muziek die Mark heeft uitgekozen. En we beginnen met Little Green Bag van de George Baker Selection.

0: Ja, ik was alweer in de uitzending. Dit was Little Green Bag van George Baker Selection. Uitgekozen door Mark Ruigrok. Goedemorgen, Mark.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je helemaal uit Den Hoever wilde komen hier in de studio in Egmond.
1: Ja, zo ver weg is het niet.
0: Nee, zo ver weg is het niet. We hebben je uitgenodigd naar aanleiding van je expositie in Stedelijk Museum Alkmaar. Ja. Tot en met 14 juni, zei je net, nog verlengd.
1: Ja.
0: En dat is fijn natuurlijk om te horen.
1: Ja, dat is wel apart, want het was eerder tot 1 april.
0: Ja.
1: Of eind maart, zeg maar. Laatste dag van maart. Maar er is toen door mijn omstandigheden. Maar ik neem aan ook dat ze het ze vinden het ook een heel fijne tentoonstelling. Hè?
0: Ja.
1: Dus daarna hebben ze het verlengd, maar dat zit nog wel 10 weken langer.
0: Ja,
1: dus,
0: zeker.
1: Mensen hier die hebben nog ruim de gelegenheid om het te gaan zien.
0: Ja, het heet Letters worden beelden.
1: Ja.
0: En je bent beeldhouwer. Je werk is wel een combinatie tussen grafische typografie en beeldhouwwerk. Omschrijf ik dat goed?
1: Ja, dat is goed. Ik ben een beetje mijn werk. Het karakter is, dat gaat overal tussendoor. Het heeft met fotografie, met tekenkunst, met schilderkunst, met video soms, met beeldhouwkunst te maken. Met eigenlijk een beetje alles ertussen, de tussengebieden. Hè, tussen de hoofdgenres, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: En daar voel ik me eigenlijk het beste thuis.
0: En juist die typografie, hè, want ook letters, woorden, dat zijn wel onderwerpen. Hoe is dat ontstaan?
1: Ja, in mijn vroege jeugd eigenlijk altijd letters driedimensionaal tekenen. En dus eigenlijk als bouwsel. Hè, dus de kapitalen. Hè, dat is eigenlijk een soort, ja, uit een kubus. Hè, of uit een cirkel. Hè, de O. Hè, en zo, weet je. Alles wat ermee gedaan is, wordt het super interessant. En als je het driedimensionaal maakt, nou, dan heb je sculptuur eigenlijk, beeldhouwkunst.
0: Ja.
1: En de betekenis dan ervan. Als je er woorden van maakt.
0: Ja, en heb je ooit wel eens gedacht om toch grafisch vormgever te worden? Want uiteindelijk is het wel beeldend kunstenaar geworden.
1: Ja, maar dat. Nee, want grafisch vormgever vind ik allemaal mooi en aardig. Maar vind ik niet. Dat is toch alleen maar. Eigenlijk alleen maar vorm. En voor mij is eigenlijk. De vorm is. Het gaat toch vooral eigenlijk om de inhoud, om het geheel. Hè? En. Dus het dat kunstkarakter, dat komt eigenlijk ook omdat ik uit een familie kom van kunstenaars.
0: Ja.
1: En dat mijn grootvader was beeldhouwer en dat die woonde naast ons. En dat was eigenlijk altijd mijn, ja, daar ben ik mee groot geworden. Dus dat was eigenlijk het normale voor mij.
0: Ja, dus dat autonoom is eigenlijk belangrijker dan toegepast.
1: Nou, hij maakte eigenlijk toegepaste kunst.
0: Ja.
1: En altijd in opdracht. Hè? En dan, hij was echt nog een 19e eeuwer. En ja, vrij ouderwets en traditioneel. Hè, de ruiterstandbeelden.
0: Ja.
1: Hè, maar ik ben er gewoon dus met dat hele. Daar ben ik mee opgegroeid. En mijn grootvader heeft mij ook echt aan de hand genomen. En naar een kunstenaar in Den Haag. Ik kom uit Den Haag, Voorburg Den Haag. Gebracht van, nou, je moet op tekenles en zo. Weet je. Dus zo is het.
0: Zo is het gekomen. Ja, en wel een opleiding gedaan in kunst?
1: Ja, maar ik heb een blauwe maandag heb ik Rijksacademie en Atelier 63 Haarlem gedaan. Maar het was allemaal zo kortstondig en dat voegde totaal niet. Dus ik zie mezelf eigenlijk hoofdzakelijk als autodidact.
0: Ja, toch wel.
1: En
0: wanneer is het succes gekomen?
1: Poeh, nou. Oh, dat is wel een moeilijke vraag. Succes, wat is succes?
0: Nou ja, vanaf wanneer ben je gaan exposeren in grote musea? Of wanneer is dat echt booming geworden?
1: Nou, ik geloof dat ik ergens begin jaren 80 of zo mijn eerste serieuze. Nee, nou ja, 79, 80 mijn eerste serieuze tentoonstelling had. Toen was ik begin 20, zo ongeveer halverwege.
0: Ja.
1: En
0: dat is vroeg, ook toch wel?
1: Ja. Maar dan eigenlijk vrij snel. Ik weet niet, ja, ik ben in, even uit mijn hoofd, in 1983 ben ik bij een galerie terechtgekomen, wat eigenlijk een architectuurgalerie was in Amsterdam. Maar zij wilden ook kunstenaars hebben die verwantschap hadden met architectuur. En dat had mijn werk uitgesproken. En bij haar, dat. Bij haar viel dat heel erg in goede aarde. Dus meteen was het raak eigenlijk toen ik bij haar exposeerde. dat ook het publiek en zo, wat er kwam. Dat een beetje dat tussengebied, hè, van de architecten kunnen ook kunstenaar zijn.
0: Ja.
1: En meer die kant uit tenderen. En dus dat spreekt mij heel erg aan.
0: En is dat wel veranderd, je werk, in de loop der jaren?
1: Nou, dat hoop ik wel, ja. Dat hoop ik wel. Nee, dat heeft zich ontwikkeld gewoon van dat ik ben wel ook een beetje een. Ik ben heel vaak. Er zijn een heleboel dingen die wil ik een keer gedaan hebben om te weten wat het is. En dan ga je er of mee door, of je zegt van nou, dat heb ik geprobeerd en was aardig. Maar nu ga ik weer wat anders doen.
0: Nu is het klaar.
1: Ja.
0: Maar in het begin dan, was je toen ook al bezig met die typografie en die vermenging
1: die letters,
0: van de
1: kiezen? Ja, mijn eerste beeld was in 1981. En dat waren Engelstalig. Want ik was, misschien moet ik dat even vertellen, want ik was als 17-jarige ben ik naar New York gegaan. En toen ben ik bij een Amerikaanse kunstenaar heb gewerkt als assistent, Robert Indiana.
0: Mm-hmm. En hij had, dat is nogal een bekende, hè?
1: Dat is van die love schilderijen, ja. Met die gekantelde O.
0: Zeker.
1: Nou, dat was echt een kunstenaar, pop-art kunstenaar op dat moment. Heel succesvol.
0: Mm-hmm.
1: En dat paste heel erg bij mij, weet je.
0: Hoe kwam je daar terecht?
1: Ja, ik had dat in het begin jaren 70 zo, er waren veel Amerikanen waren gevlucht, hè, voor de Vietnamoorlog, deze deserteren. Hè. Dus ik was ook als 17-jarige in Amsterdam op de Rijks, hè, zoals ik je net vertelde. En dus veel Amerikanen die uit New York, dus onder andere, en die gaven me een hele lijst met adressen mee. Van, oh, wil je nou in New York? Dan moet je daar gaan. Daar gaan we een hele lijst met allemaal Robert Rauschenberg en allemaal hele beroemde mensen. Gaf hij me mee van, dan moet je daar langs gaan. Hè?
0: En wat heb je gedaan?
1: Bij een aantal. Ja. Een aantal. Maar ik was een. Ik was 17 en dat was toen. Ja, dat noemen ze living in the driving in the fast lane.
0: Ja, living on the edge bijna.
1: Driving in the fast lane.
0: Yeah.
1: Het was heel veel experimenteren, drift, ook van mijn kant. Hè, met drugs. Het was seks, drugs en rock'n'roll was
0: dat
1: het.
0: Dat was wel de tijd.
1: Dat was het. Maar het was zo heftig.
0: Ja. Yeah.
1: Ik kwam ook in zo'n scene van wat daar toen het top of the bill was op dat moment. En ik was bij nu Robert Indiana. En dat was allemaal een beetje te veel, te intens.
0: Ja.
1: Dus dat heb ik niet zo lang volgehouden.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ja, 17 is natuurlijk ook wel heel jong.
1: Ja, hij is heel jong.
0: Ja.
1: Hij is heel, heel jong. Ja, je kan er bij wijze van spreken ook nog een trauma aan overhouden.
0: Nou, het is gelukkig niet gebeurd, neem ik aan.
1: Nee,
0: gelukkig niet. Maar ik kan me voorstellen dat het heel heftig is. Want je gaat daar in je eentje naartoe, neem ik aan.
1: Ja.
0: En dan ben je 17 en dan gebeuren er overkomen je ook dingen, neem ik aan.
1: Nou, in 1971 zo was dat. En toen was het een hele vieze, gewelddadige, ruige, vuige stad.
0: Ja.
1: Echt niet te weinig, hoor. Ik ben ook overvallen, achterna gezeten door criminelen, mensen die wilde beroven.
0: Ja.
1: En ik ben,
0: je hebt van alles meegemaakt.
1: Alles meegemaakt, ja.
0: Ja, ja.
1: En, maar ook heel veel ontzettend veel leuke dingen. En ook in die rock'n'roll scene en zo. Er was toen een groep, de New York Dolls. Dat was toen het allerhipste.
0: Mm-hmm.
1: En met die gasten ging ik om toen daar. En die hadden allemaal optredens in de stad in. Er was allemaal feesten en muziek. Hè?
0: Hmm. En, maar die kunstenaars zoals Indiana hebben je wel gevormd in je werk.
1: Ja, nou, dat, ja, ja. Om er zo naar te kijken, ja. Dus tekst, hè, tekst. Hè, heel emblematisch. Hè, en want ja, teksten gewoon als zodanig in de kunst, in de beeldende kunst of zo, is niet heel erg. Dat is niet heel erg gangbaar. Dat is eigenlijk nooit zo geweest.
0: Nee.
1: Zo, weet je. En ja, teksten, driedimensionaal buiten of zo. Ja, we kennen teksten alleen maar van geboden of dingen van waar je heen moet en waar je niet heen moet. En gebodsborden en zo. En maar, of reclameborden,
0: ja.
1: Vooral. Maar. Dus poëzie, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Zeg maar visuele poëzie. Concrete poëzie, eigenlijk beter gezegd. Dat kom je niet zoveel tegen.
0: Nee, klopt.
1: Maar je moet ook wel een beetje oppassen. Want het is heel snel is het ook een beetje van, oké, daar gaan we weer. Weet je wel?
0: Ja, dat moet geen maniertje worden.
1: Nou, Ik vind bijvoorbeeld Lutzenberg een geweldige dichter, maar ik hoef niet op een gebouw te hebben zien staan van alles van waarde is weerloos of zo. Dat hoef, dat, die zin die ken ik wel heel erg goed.
0: Goed, we gaan even naar muziek. Ik vind het wel een mooi bruggetje. We gaan even naar muziek. We gaan naar Bob Dylan. Wel ook de tijd, hè?
1: Ja, uiteraard.
0: We gaan naar I Want You van Bob Dylan.

0: En dat was Bob Dylan met I Want You. En ik praat met Mark Ruigrok over zijn werk, onder andere. En we hadden het net over die ontwikkeling. Hè? Als kunstenaar vanuit Amerika ben je teruggegaan naar Nederland.
1: Naar Amsterdam.
0: Amsterdam?
1: Ja.
0: Ja.
1: En voordat ik ging, was ik op de academie geweest. Maar dat was ik veel te jong. En alles veel te veel kwam op me af. En dus, maar dat had zo'n impact. Dat die Amerika-reis. Zo heftig. Dat had ik. Ja, daar ben ik een behoorlijke beetje terugslag van. Zullen we maar zeggen.
0: Ja.
1: Van, daar heb ik wel een paar jaartjes nodig gehad. Om gewoon op mezelf. Eigenlijk een richting. Een beetje je eigen kompas. Te vinden.
0: Ja, en hoe heb je dat gedaan?
1: Nou, door mijn toenmalige partner, ze was kunstenares, een Duitse kunstenares. En wij hadden alle twee op een gegeven moment een atelier in Amsterdam. En we gingen gewoon alle twee aan het werk. En dat stimuleerde enorm wederzijds. En dus gewoon voluit daarin gedoken eigenlijk.
0: Ja, en als je dan terugkijkt bijvoorbeeld hè, naar je werk, die ontwikkeling. Hoe kijk je daarop terug? Die ontwikkeling en tot en met nu eigenlijk? Want je bent natuurlijk altijd wel beeldend kunstenaar geweest. En altijd dat wel volgehouden, neem ik aan.
1: Ja.
0: Het is best moeilijk om toch wel een goede carrière daarin te hebben. Hoe kijk je daarop terug?
1: Nou, ik, zeker nu, van in welke tijden we nu beland zijn, dat als ik nu jong was, dan was het een heel ander verhaal geweest. Mm-hmm. Ik heb natuurlijk tijden het geld klotste niet tegen de muren, maar het was wel, er was veel meer geld beschikbaar, sowieso. Er waren veel meer kansen, er waren veel minder mensen die zich kunstenaar noemden, zullen we maar zeggen.
0: Ja.
1: Dus het was eigenlijk veel misschien wat makkelijker, mm-hmm. eigenlijk.
0: Ja, ja. En is er nou iets waarvan je nu zou zeggen dat zou ik anders aangepakt hebben?
1: Wat misschien in de weg heeft gezeten, mijn ambitie of zo, is misschien mijn eigen luiheid.
0: Ja.
1: Ja, dat ik ben niet heel erg iemand van. Ik heb nooit kunnen zien van. Weet je, zo'n arbeidsethos, hè? Van mm-hmm. je gaat naar je atelier.
0: Van 9 tot 5 jaar atelier
1: nee,
0: zijn.
1: Nee, ja, zo weet je, want er moet kunst komen. Ja, weet je,
0: je moet aan het werk.
1: Nee, zo werkt dat bij mij niet. Ik heb heel beste dingen 's nachts gemaakt. En gewoon een beetje in één flow, zeg maar, in één beweging. Hè? En het is steeds beter. En dan krijg je weer een tijd stilte. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Ja. Dat is nog steeds zo.
0: Ik zou niet 's nachts kunnen werken, hoor.
1: Nee, dan, je hebt het je niet eigen gemaakt.
0: Nee. Nou ja.
1: Het is heel vaak, want het is stil. De wereld is rustig.
0: Dat snap ik ook. Ja.
1: Dus dat is er wel heel erg fijn hoor. Maar je moet dus wel dan helder zijn.
0: Mm-hmm.
1: Huh? Maar er moeten misschien wel nog wat extra impulsen zijn. Dat je dat doet. Zomaar die gedrevenheid of zo.
0: Ja. Maar hoe ziet zo'n werkdag er dan bij jou uit? Je gaat naar je atelier en dan ben je met aan het schetsen. Je hebt opdrachten.
1: Klopt. Nou, bij de opdrachten is het wel zo, want dat heb ik eigenlijk van begin af aan gedaan. Dus bij mij altijd dus gewoon autonoom werk. Hè? Dus het is gewoon een soort virtueel, visueel gedicht maken.
0: Ja.
1: En opdrachten. En daarin van, nou is een locatie, is een vraag, er is een bedrag, er is een ambitie. En dat heeft bij mij altijd wel heel erg gewerkt. Om beginnen bij mij de raderen te draaien. En dan weet ik eigenlijk behoorlijk snel van wat ik wil. En dan eigenlijk, ook al zeg ik het zelf, best wel goed om het dan te regisseren dat het er komt.
0: Ja, maar het zijn grote werken over het algemeen.
1: Het zijn grote werken. En ik ben dus zelf nooit geweest. Ook een ambachtsman voor mm-hmm. beeldhouden. Hè? Dus een noeste arbeidsman in overal. Mm-hmm. En een stoere man met een grote baard. En die staat daar zo.
0: Te hakken en te.
1: Als een soort bankoezie.
0: Ja. Ja, dat ben je niet?
1: Nee, nooit geweest.
0: Nee.
1: En ik heb altijd zo van die grote beelden. Zo, omdat technisch die kwaliteit, een goede kwaliteit te hebben, dan moet je eigenlijk wel jaren ervaring hebben. En die heb ik helemaal niet. En dan ben ik daar ontzettend lang mee bezig. Terwijl als je dat iemand die er ook weer van kan leven, hè, dat geld is er, dat vind ik veel mooier. Om dan samen te werken met een hele goede lasser.
0: Mm-hmm.
1: Lassers.
0: Ja, zeker.
1: Of houtbewerkers. Dus dat vind ik geweldig. En dat samenwerken met mensen, getalenteerde, vind ik het. Daar geniet ik heel erg van.
0: En heb je vaste adressen dan, neem ik aan.
1: Ja,
0: met mensen waarmee je werkt.
1: Klopt.
0: Maar ook vaste adressen voor je materiaal bijvoorbeeld?
1: Nou, dat niet zozeer. Maar dat is meer. Het is net zoals sommige filmers of zo jarenlang werken met een equipe. Van dezelfde mensen, dezelfde acteurs en zo. Dat heb ik ook. Dus met bepaalde uitvoerders. Voor het hout die. En voor ik heb heel veel in koper messing gewerkt. Mm-hmm. Heel veel ook in brons. Bepaalde gieters. Koperslagers, slager. Dat is heel mooi. Dus die mensen die daar dat echt met passie doen en zo. Van dat heel, die echt heel erg voor de kwaliteit gaan, weet je
0: wel. En zij weten ook wat je wil natuurlijk in al die
1: jaren. Nou, heel vaak moet je het ook zelf. Omdat heel veel kunstwerken, dat is een one of a kind. Ik moet er niet het Engels gaan gebruiken. Sorry.
0: Nou ja, nee, maar dat zo is, heet het toch?
1: Je zit eigenlijk in het werk, moet je beslissingen nemen. Hè? Want het is er nog niet.
0: Mm-hmm.
1: Het is niet zo van, oh ja, dat doen we voor de zoveel keer.
0: Maar je maakt geen klein werk daarvoor?
1: Ja, maak je wat schetsen. Maar heel dingen heb je nog nooit gedaan. Dat gaan we dan in het groot maken.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat is het beste? Wat is ook het beste verouderingsproces en dat het ook niet om de zoveel tijd geschilderd moet worden of afbladderd en zo. Dus dat is allemaal in overweging genomen. Kom je uit bij bepaalde materialen.
0: Ja.
1: En eerst heb ik bijvoorbeeld heel veel in koper gewerkt en aluminium, maar vooral met name koper, zo, dat is gewoon niet meer te doen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is veel te duur. Dat is een idioot.
0: Ja, precies.
1: En dat is ook mooi. Koper moet je over helemaal niks op aanbrengen, want het is gewoon mooi als het zo corrodeert en staat buiten, net als bronzen. Hoef je ook gewoon niks aan te doen.
0: Maar dat is misschien ook wel fijn, want dan word je op dat moment gedwongen om wel een andere beslissing te nemen, omdat je het materiaal niet kan gebruiken.
1: Wacht even, gedwongen.
0: Om een andere keuze te maken voor
1: inkopen. Nee, want het heeft. Ik heb bijvoorbeeld een aardgasmolecuul gemaakt in Slochteren. Er stond tot voor kort in de middenberm van de A7.
0: Ja.
1: En het moest er weg. Het komt er binnenkort weer in de buitenberm te staan. Maar het is een heel groot beeld, iets 6, 7 meter hoog. Een diameter, aan alle kanten 7 meter. En dat is van polyester gemaakt. En, maar als je dat dus in aluminium had, ik wil dat ook in bepaalde kleuren met autolakken erop. Nou, stel je had het in aluminium gemaakt, dat sloeg helemaal nergens op. Begrijp je? Is heel duur.
0: Mm-hmm.
1: En je ziet het helemaal niet eens. Dus dan moet je het willen gebruiken ook, dat aluminium, dat laat zien.
0: Ja,
1: dan wordt het net iets als het atomium in Brussel, weet je?
0: Ja.
1: Dat is gepolijst aluminium.
0: En dat is
1: heel vrij ook. Maar,
0: maar dat wil je dan niet?
1: Dat wilde ik daar niet.
0: Ja.
1: En ik heb dus. En het was. Nou, dat is ook een kostenvraag. Dat zijn allemaal afwegingen uiteraard.
0: Uiteraard, maar dat hangt er ook vanaf wat de opdracht is en wat de opdrachtgever ervoor over heeft.
1: Ja, die hele puzzel moet je rond zien te krijgen, inderdaad. De ambitie van op wat voor termijn het klaar moet zijn, et cetera, et cetera. En nou ja, elk beeld heeft, elke opdracht heeft zijn eigen verhaal. Hè? En bijvoorbeeld eventjes bij dat beeld blijven in Slochteren. Ik had een beeld in Singapore gemaakt, in polyester. En met een Berlijns bedrijf, met die polyester, had ik door een Duitse kunstenaar-collega geadviseerd gekregen. En dat beviel zo goed. Die mensen waren zo, de Duitse gründlichkeit en zo, weet je. Dat was echt, ze gingen echt door het vuur. Om er iets moois van te maken, vooral.
0: Ja.
1: En dat waren ook nog Oost-Duitsers. Die waren ook nog veel meer gedreven, zeg maar zeggen. Qua mentaliteit ook, eigenlijk. En dus dat ervaar je tot op de dag van vandaag als zeer prettig.
0: Ja, maar dan gaat het dus van dan moet het nog de Singapore. Want het wordt gemaakt dan hier
1: in Berlijn,
0: in Duitsland.
1: Is in Berlijn gemaakt.
0: Ja. En dan moet het naar Singapore.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk ook een hele onderneming.
1: Ja, met een schip in de containers.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
1: Ja,
0: maar dat is ook wel iets wat je allemaal moet aangaan natuurlijk.
1: Dat moet je allemaal aangaan. Maar als je goede mensen om je heen hebt, dan lukt dat.
0: Ja, ja. En is het ook wel eens gebeurd dat je autonome werk hebt gebruikt voor een opdracht? Of is het altijd de opdracht en je maakt daar iets?
1: Nee, ik heb nooit een... Nee. Want ik heb niet zo heel veel beelden gemaakt. En nu toevallig staat er in het museum in Alkmaar een beeld. Waar is hier? Mm-hmm. Dat is een autonoom beeld. Dat is een van de weinige eigenlijk beelden. Ook voor binnen. Gewoon met bescheiden afmetingen.
0: Ja.
1: Wat ik gewoon zo op eigen initiatief heb gemaakt.
0: Ja. Kijk, we praten nu wel, want we hebben gewoon een gesprek over je werk natuurlijk. Maar je bent natuurlijk wel een groot kunstenaar in die zin. Met grote opdrachten buitenland. Je bent internationaal bekend. Ja, je hebt een groot cv wat dat betreft.
1: Ja. Nou ja, het is her en der terechtgekomen, dat klopt. Ja,
0: ja, en we zitten hier in Egmond aan de zee in de studio te praten. Alsof het heel normaal is. Maar,
1: nou ja. Ik heb ook... Ik even aan Egmond, u moet meteen denken aan dat kerkje wat hier ingestort is in 1741.
0: Ja.
1: En daar hangt een tekening van mij, heb ik gemaakt. Die hangt in de tentoonstelling. Dus Egmond aan Zee zit in die tentoonstelling daar.
0: Ja, mooi.
1: In Alkmaar. En dat, ja, ik vond dat zo'n heftig beeld. Mm-hmm. Ja, je moet maar even excuseer dat ik even zo een...
0: Nee, dan maak maar een zijstapje.
1: Een bruggetje
0: dat is oké.
1: Maken.
0: Ja, naar de tentoonstelling. Ja, we praten sowieso.
1: Ik vind
0: sowieso,
1: dat leuk,
0: ja.
1: Omdat je zegt over Egmond. Ja, we hebben Egmond. Maar ja, het is ook een onderwerp. Een ontzettend beeldend en zo. Geschiedenis en die kerken en zo. Dat het afsoort en wat het allemaal... De symboliek en zo, weet je.
0: Ja.
1: Dat, ja, prachtig.
0: Ja, maar kijk, van Singapore naar Egmond. Want aan zij naar Alkmaar, Den Hoever, naar dat is allemaal, dat is jouw leven eigenlijk.
1: Ja, godzijdank, je maakt dat niet helemaal niet uit.
0: Ja, nee, gelukkig niet.
1: Ja. Nee, ik moet je wel eerlijk zeggen van, want de kunstwereld is ook best wel in sommige opzichten heel erg blasé, hè? Zo heel erg van de kunstkerk en zo. Hè? Ja. Van of je ergens bij me hoort of niet. In een bepaalde categorie, Champions League. Ik vergelijk het wel eens met van zaterdagmiddag voetbal tot Champions League. Mm-hmm. Weet je wel, niveau en alles. Hè? Van, nou ja, weet je wel, zo. Ja. En dan mensen schermen dat dan ook wel heel erg af en zo. Dat stukje waar zij zich bevinden en zo. Dus dat zijn wel, daar heb je gewoon mee te maken. Weet je? En ik heb me nooit met lokaal of zo dat ik het daarvan wilde hebben. Begrijp je?
0: Mm-hmm.
1: Dat ik in Den Hoever woon is eigenlijk toevallig.
0: Ja.
1: En dat ik van daaruit heb ik gewerkt. En ook nu met... Je hoeft niet meer in de stad te wonen om werk te hebben. Begrijp je? Maar...
0: Terwijl dat wel vaak gedacht wordt.
1: Vroeger was dat natuurlijk veel meer het geval. Moest je werken.
0: Ja.
1: Daar moest je daar zijn waar de mensen waren. Waar daar geld uitgegeven werd.
0: Ik hoor het eigenlijk nog steeds wel. Dat mensen zeggen, ja, je moet eigenlijk in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam zijn. Wil je een beetje aan de weg timmeren als kunstenaar?
1: Nou, je moet wel werken aan een netwerk. Of zo.
0: Dat met tuurlijk.
1: Mensen waar jij waardering voor hebt, die moet je opzoeken.
0: Ja.
1: Die moet je opzoeken.
0: We gaan nog even naar muziek.
1: Ja.
0: Ja, goed. En wat anders komen we er niet. We gaan naar Chic.
1: Oh joh.
0: Ja, leuk. Oké, we gaan even naar de disco. We gaan naar I Want Your Love van Chic.

Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunstcompleet. Tot en met 10 mei, Vrouwen van Verzet in de Boterhal in Horen. En tot en met 17 mei, nog in de Grote Kerk in Alkmaar, Overheated Windmill, videokunst van Jehoen Park. Dan heb ik van 3 mei tot en met 28 juni, Zonder Titel, werk van KCB-leden in Museum Kranenburg in Bergen. En dan van 4 juli tot en met 23 augustus, de tentoonstelling en de zomersalon Ode aan het Water in Kunstalleen Alkmaar. En dan als laatste tot en met 13 september, Gestel en de Smet in het Stedelijk Museum Alkmaar. Wilt u reageren op Kunst Compleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072 5111 909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.

0: Ja, dat was Michael van The Temptations. En ik praat nog steeds met Mark Ruigrok. We praten ondertussen gewoon door in de muziek, hè, Mark?
1: Ja.
0: Ja. We gaan het even natuurlijk ook hebben over de tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Alkmaar. Letters worden beelden. Naar aanleiding van het beeld wat je gemaakt hebt voor de Vronemeer. De Vronemeerwijk in Alkmaar.
1: Klopt.
0: Ja. En dat was een, even heel letterlijk, een hondje. Jouw hondje?
1: Het is gebaseerd op mijn hondje.
0: Ja.
1: Ik ben eigenlijk, ja, ik ben een beetje geobsedeerd door.

0: schoorsteenmantel had staan, zo weet je.
1: Ja.
0: En in porselein met goud, al niet te goud. Die kwamen oorspronkelijk uit Engeland. En vissers namen die mee. En zo is het ook in Nederland terechtgekomen.
1: Ja.
0: En, dat,
1: en zo heb je ook het beeld eigenlijk voor de Vrone Meer.
0: Ik heb een soort wachtertjes willen maken. Ja. Een nieuwe wijk met twee ingangen, mm-hmm, uitgangen.
1: Ja.
0: De Keesman en de Helling. En ik wilde eigenlijk van de baas en bazinnetje zijn uit werken. Komen ze weer thuis. En dat het hondje zit op ze te wachten.
1: Zit op ze te wachten.
0: Die heeft op het huis en de wijk gepast.
1: Ja.
0: Begrijp je?
1: Ja.
0: En dus ook een beetje het gevoel van thuiskomen.
1: Ja, eigenlijk. Zeker. Ja. En je hebt daar ook wel weer de typografie bij gebruikt.
0: Ja, het monumentale van de letter. Hè, de V, wat natuurlijk ook de V van vrede is en zo. Dat staat voor een heleboel dingen. Hè, dat kan je allemaal zo invullen uiteraard. Maar het is eigenlijk ook een soort bank, mm-hmm, uit één stuk gehouden. Die stenen hebben we dus uit de mijn, Belgisch hardsteen. En uit Henegouwen, uit Wallonië.
1: Mm-hmm.
0: De grootste blauwsteenmijn in België. Carrière du Hainaut. Daar hebben we hem uitgehaald. Twee van die stenen, want het zijn twee beelden. Maar zo'n hele grote steen uit één stuk, dat kan je niet zomaar even van, ja, zaag er maar een stuk uit. Want daar zitten brandlagen in.
1: Ja.
0: En dan, als je dat gaat bewerken, dan breekt het.
1: Ja. Ja.
0: Dus je moet dat heel op wachten. Van, oh, dat ze ergens aan het gaan zijn. Dat is een goede plek. Maar inmiddels is die hele industrie, gaat heel erg over bekleden van grote gebouwen. En de kunstenaar die de grote steen komt uitzoeken, dat is eigenlijk niet meer. Dat is over middeleeuws. Begrijp je?
1: Ja.
0: En, nee, maar echt waar. Ik heb het daar nog meegemaakt. Dat daar mannen met zo'n saffie in de mondhoek, hè, zo buiten, die stonden een beetje te hakken en te bikken.
1: Ja.
0: En, maar dat is ook al weg. Dat is ook al weg. Dat doen ze niet meer. Het is nu alleen maar allemaal net als salami.
1: Zo netjes afsnijden. Weet je? Ja, plaatjes snijden.
0: Dat is gewoon helemaal weg.
1: En hoe kom je dan tot zo'n idee om het hondje te plaatsen op dat hardsteen? Of
0: nou ja,
1: hoe gaat dat?
0: Ik wil dus die stenen van dat die wijken, uh-huh, even inhoudelijk, dat is in één beweging neergezet. Het is dus niet organisch gegroeid, die wijk.
1: Ja, klopt.
0: En dat wilde ik in die steen tot uitbrengen in één stuk. Want ik had hem ook samen kunnen voegen, dat beeld wat het uit. En dan zoals een soort blokkendoos.
1: Ja.
0: En dat was veel eenvoudiger geweest. Maar dus die moeite vond ik heel belangrijk om dat te doen. En we hebben aan de buitenkant ook steeds op een andere manier behandeld.
1: Ja.
0: En dat vond ik ook heel een uitdaging, samen met Steenhouwer uit Limburg.
1: Mm-hmm.
0: Maar eigenlijk heel klassiek. En ook het kleine bankje met het woord Noord, met bladgoud erop. Eigenlijk heel klassiek. Dat wil ik gewoon echt heel graag.
1: Ja, dus de inhoud klopt dan met de techniek?
0: Ja.
1: En het materiaal wat je daarbij uitkiest?
0: Ja, die hoeft er niks aan te doen. Wordt alleen maar mooier, bij wijze van spreken.
1: Ja.
0: Het moet ook een soort mooi, verouderd mooi. Begrijp je? En het is niet van met verf of met corrosie. Van dat je denkt van, nou, dat mag wel eens onderhouden worden. Het ziet een beetje scharrig uit. Zo, dit is gewoon goed.
1: Ja.
0: Weet je?
1: En nu de tentoonstelling in het Stedelijk Museum is nog tot 14 juni.
0: Klopt.
1: Daar is wel nu ook dat werk te zien. Of de schetsen van de
0: Vrone Meer. Daar zijn de schetsen van de aanloop om dat hondje te modelleren. En inderdaad alle schetsen ervan. En maar er zijn ook een heel aantal werken met letters die ik een soort spin-off van opdachten. Dat ik het letters driedimensionaal, en een soort meubels. Hè, en waar ik mijn hondje op gezet heb. En een foto heb gemaakt. En die hangen daar ook. Dus erg veel. Maar ook veel tekeningen met het onderwerp hondje. Dus daar is het heel erg op gericht. En dat komt natuurlijk door dat Vrone Meer. Maar ook
1: omdat
0: dat werk. Het is gewoon echt een keuze om juist dat te laten zien. Hè? Want ik had ook een hele andere tentoonstelling kunnen maken.
1: Ja, het is geen overzicht tentoonstelling
0: van je
1: werk.
0: Nee, dit is echt heel erg Vrone Meer gerelateerd.
1: Ja.
0: En ook maar gerelateerd.
1: Zeker.
0: En het is geen overzicht tentoonstelling. Maar ik vond het wel heel leuk om. Het is eigenlijk een soort wonderkamer. Ik wilde heel veel laten zien in die relatief kleine ruimte. Het is geen kleine zaal, geen grote zaal. Het is een beetje middenmaat. Maar we hebben ook in het midden zijn er het een en ander gebouwd. Hè. En er is eigenlijk. Want er zijn iets van 70 tekeningen te zien. Dat is echt heel veel.
1: Dat is veel.
0: 70 A4'tjes ingelijst.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk dat tekenen. Want dat is eigenlijk de constante in mijn werk. Dat tekenen. Altijd op A4.
1: Het schetsen.

0: die tekeningen. En ja, daar gewoon de geesten, weet je, de vrije loop laten gaan.
1: Ja. Je bent wel vanaf het begin betrokken geweest dan bij de samenstelling van de tentoonstelling.
0: Ja, heel erg. En dan moet ik wel zeggen dat ik dat ook wel heel prettig heb gevonden, want ze nemen het daar allemaal heel erg, daar zijn ze ook voor en dat is ook hun vak. Maar ze waren niet, zijn daar bij het museum niet bepaald van grote stappen gauw thuis. Ze zijn heel, op chirurgische wijze pak ze het op. Tot in het kleinste detail. En dat vond ik, heb ik ook wel eens heel erg prettig ondervonden, want zo ben ik zelf ook. Weet je? Van ja, nee, maar dit is toch nog niet zo goed. En dat is ook niet. En dat, nee, dat kan nog wel beter. En ze hebben elkaar dus ook heel erg gecorrigeerd en zo. Van, weet je, dat moet. Iedereen erbij, de directrice erbij, de hoofd. Allemaal mensen steeds erbij. En dus dat was gewoon heel erg goed.
1: Ja,
0: nou goed.
1: Ja, dat is fijn.
0: Ja, lijkt me.
1: Zeker.
0: En ik wil dat eigenlijk een beetje een soort. Dat het een beetje ook iets had van Tiffany's of zo, een soort luxe winkel, waar ze spreken, weet je. Door die belichtingen zijn er vrij donkere muren. En het licht, het is maar een derde van wat normaal licht is. Dus het is een beetje donker. Hè, maar het ligt precies alleen maar op die werken, waardoor die werken een beetje gaan gloeien. Nou, dat is allemaal anders dan vroeger normaal witte muren met kunst aan de muur.
1: Ja, dat is mooi. Nou, dat hebben ze wel vaker trouwens in. Nou, vaker, maar vaak wel wat gekleurdere muren. Dat en niet alleen maar wit.
0: Dat is wel nu heel erg. Sinds ook het Rijksmuseum bijna zwarte muren en zo. Ja. Dat is een heel enorme trend.
1: Ja, klopt. Dat is zeker
0: dat klopt.
1: Zo. Ja.
0: Dat klopt.
1: En hoe lang geleden zijn jullie begonnen met deze tentoonstelling?
0: Nou, dat zijn we best wel een paar maanden van tevoren om dat allemaal voor te bereiden.
1: Ja.
0: Wordt heel en ook heel nauwgezet voorbereid, ja, klopt.
1: En je wordt dan wel gevraagd al, denk ik, misschien het jaar daarvoor al?
0: Ja, nee, het was wel steeds omdat er met de ruimte en zo, weet je wel. En met vorige directeur, Patrick van Meel, zo van wanneer zouden we dat kunnen doen en in welke ruimte. Hij ging weg, overgang nieuwe directrice. Maar goed,
1: Daar gaat
0: wat tijd overheen. Het heeft me verwonderd of verbaasd. Ik weet niet wat het juiste woord is, maar ik heb het als heel plezierig ondervonden van dat ze zo
1: heel
0: erbij betrokken waren. Zo.
1: Ja, het is niet iets wat een museum zomaar doet. Of misschien wat mensen wel denken. Maar er gaat heel veel tijd en energie in.
0: Nou, je moet ook ondertussen weten dat vroeger was er. Dat is ook een kwestie van geld, hè? Was er meer geld? Tentoonstellingen duurden een maand vroeger.
1: Ja.
0: Hè? En, ja. En nu, dus al bij 3 maanden. Hè? Of langer. Dus kan je veel minder tentoonstellingen maken. Dus je moet wel heel erg goed weten waarom je dat doet. Want je had ook dit of dat kunnen doen.
1: Ja, precies. Hè?
0: Keuze kunnen maken wat je niet gedaan hebt.
1: Ja.
0: En dan is het wel heel erg, en dat is het vervelende, dat dan heel snel van dingen die misschien een beetje experimenteel zijn of zo, dat die dan niet meer in het museum terechtkomen. Weet je?
1: Dat kan ook, maar dat kan een nadeel zijn natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, het zijn voordelen en nadelen om zo te programmeren.
0: Nou ja, vroeger kon dat gewoon sneller in een omloop. Ja. En dan kon je ook in een museum, bijvoorbeeld een gedeelte van het museum, dingen wat een beetje ad hoc dingen organiseren.
1: Ja.
0: Ik heb ook wel een tentoonstelling gehad, bijvoorbeeld in het Haagse Gemeentemuseum, Kunstmuseum Den Haag tegenwoordig. Mm-hmm. En dan zei de toenmalige directeur zo van, nou, dan halen we die schilderij weg en dan hangen we jouw werk ervoor op. Nou, dat was heel onorthodox. Weet je wel?
1: Ja. Dat kan wel natuurlijk, maar vond je dat, is dat een fijne manier om?
0: Dat is gewoon van, hé, we gaan niet alles 5 jaar van tevoren alles precies plannen. We moeten ook ruimte hebben om te improviseren.
1: Nou, dat kan wel.
0: Er is een gelegenheid die dient zich aan, dat gaan we gewoon doen.
1: Ja.
0: Hè? En dan moet je dus dingen van de muur en alles reorganiseren en dan moet je bewegen. Nou ja, maar goed, het maakt je niet altijd vrienden mee.
1: Dat is ook zo. We gaan nog even naar muziek. Ja? De laatste. Want je had wel een heel lijstje natuurlijk. We hebben niet alles helaas. Maar je had Dusty Springfield. Dat zat ook wel de tijd misschien waar je ook wel in opgegroeid bent. En
0: nou, ik vind haar stem en de manier van zingen. Mm-hmm. Zo uit de borst. Zo, dus, dat vind ik heel erg mooi. Heel bijzonder. Dat raakt me enorm.
1: Ja.
0: En het is eigenlijk heel zo'n melancholische, weemoedige muziek.
1: Ja, deze titel ook trouwens. Summer is Over van Dusty Springfield.

0: Ja, Summer is Over van Dusty Springfield. Nou, ik kan eigenlijk wel zeggen dat de winter bijna over is, Mark.
1: Ja, een heel melancholisch nummer.
0: Ja, zeker. Dat, Dusty Springfield. We hadden het over je tentoonstelling, Stedelijk Museum Alkmaar. Letters worden beelden. Van dinsdag tot en met zondag zijn ze open, van 11 tot 5. En nog te zien tot 14 juni. Ik zou zeggen, ga zeker kijken. Het is echt wel een bijzonder mooie tentoonstelling geworden. Ik wil bijna nog even vragen wat je aan het doen bent. Maar eigenlijk had ik nog een vraag ook. Want je maakt natuurlijk werk ook veel voor de openbare ruimte. Hè? Dan hebben we het natuurlijk over buiten vooral. Hè? Als
1: Klopt.
0: We het openbare ruimte.
1: Klopt.
0: En merk je dan ook wel, omdat het ook wel bijvoorbeeld langs een snelweg of in parken of wat dan ook. Je hebt dan de opdrachtgever. Maar merk je ook wel hoe bijvoorbeeld voorbijgangers of bezoekers. Krijg je wel eens reacties terug van mensen op je werk?
1: Ik heb het uitgasmolecuul gemaakt in Slochteren.
0: Ja.
1: En alles wat daar gebeurd is met de verzakken van de grond
0: ja.
1: en de ellende, is dat het symbool geworden van alles wat is misgegaan. Hè?
0: Ja.
1: Dus er zijn heel wat potten met rode verf overheen gegaan. En het is dus heel vaak beklad en het verbaast dat we hem niet hebben opgeblazen met Semtex.
0: Ja, dat hè? had gekund.
1: Nee, maar dat is echt
0: serieus
1: geweest. Hè?
0: Ja,
1: en heel veel mensen moesten weg. Het was verschrikkelijk als ik dat beeld al zie, dan komt al die ellende weer op me af en zo, weet je wel. Maar gelukkig is want het beeld en het aardgas kon daar niks aan doen. Het zijn de mensen die dat zo georganiseerd hebben. En dat het allemaal voor de winst ging.
0: Tuurlijk.
1: En die mensen eigenlijk verontrustend. En zo. Dus dat,
0: maar het gaat dan inderdaad symbool staan voor
1: iets. Het is symbool
0: iets.
1: Geworden. Het is eigenlijk een soort beeldenstorm heeft er plaatsgevonden. Dus als je het vraagt over reactie, nou, dat hebben we een reactie.
0: Dat kan je wel zeggen
1: reactie
0: dan.
1: Gekregen.
0: Ja.
1: Dat begrijp
0: ja.
1: je. En ik heb ook een UFO op het hoofdkantoor van ProRail.
0: Ja.
1: En dat is heel erg, dat is dan heel erg tot de verbeelding sprekend midden in die oude stad. En dat is ook heel erg van door sommige mensen, ja, maar dat is eigenlijk zo tegen alles in. En zo is een leuke studentikoze grap. Maar eigenlijk, nu moet je het niet meer weghalen. Want ze vinden, het is eigenlijk een soort icoon, zeg maar, tussen aanhalingstekens. En beeld geworden in die stad.
0: Ja.
1: Van die toren met dat ding erop. Dat is een heel emblematisch ding geworden.
0: Ja.
1: En maar dat had je van tevoren niet kunnen bedenken. En dat vind ik eigenlijk natuurlijk wel het mooie wat je dus kan bereiken als je een geslaagd werk maakt.
0: Ja, en in het buitenland hoor je daar natuurlijk ook ongetwijfeld reacties over van.
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld een groot beeld gemaakt in Singapore, maar die hebben helemaal geen traditie met moderne kunst. Die waren echt nog heel veel gebieden loopt ze heel voorop. Hè?
0: Mm-hmm.
1: En dat is met heel veel geld. En dan leeft dat helemaal op. Hè? Bijvoorbeeld met medicijnen ontwikkelen. Zo,
0: ja,
1: dat is het beste.
0: Dat zou je verwachten.
1: Wetenschappers uit de hele wereld daarheen en zo. Maar met kunst was eigenlijk een beetje een soort nog een soort woestijn, zeg maar. En toen is er uit Japan is er een museumdirecteur uit Tokio gekomen. En die heeft onder andere mij uitgenodigd. En dat was een grote shoppingmall. Want eigenlijk Singapore is één grote shoppingmall. En van Toyo Ito, een geweldige architect.
0: Ja.
1: Japanse architect.
0: Ja.
1: Mm-hmm. En met heel organische, futuristische architectuur. En ik heb daar een hele grote raket in gemaakt. Alsof er dus eigenlijk bezoekers van buitenaardse weten daar geland zijn om ook te gaan shoppen.
0: Ja.
1: Dat past ook heel goed bij
0: past
1: de architectuur.
0: Ja.
1: Begrijp je?
0: Ja, we begonnen met Amerika aan het begin van de uitzending.
1: Ja.
0: En hoe is het in Amerika?
1: Nou,
0: heb je daar.
1: Nee, daar heb ik geen vaste werk of zo.
0: Nee,
1: ik heb een paar werken buiten Nederland hoor. Dus ik ben ook nooit echt zo mee bezig geweest. Dus echt per toeval. Zeg maar. Ik heb eigenlijk altijd. Ik moet wel oppassen, want Nederland staat er bijna allemaal vol met allemaal werken van mij, joh. Nee, maar echt best wel veel.
0: Ja.
1: Weet je wel? En er zijn ook best wel weer weg of verplaatst. Of,
0: tuurlijk.
1: Heel veel worden nieuw verplaatst. Of het wordt. Ik heb heel voortdurend ook te maken. Dan hebben ze een beeld in de opslag gehad en zetten ze weer terug. Maar dan weten ze er niet hoe het geplaatst moet worden. En dan krijg ik een foto en denk ik: wat heb je nou
0: gedaan? Ja, want er zijn weer nieuwe mensen die weten dat
1: nee,
0: niet.
1: Maar
0: ja.
1: Hebben ze bijvoorbeeld een stuk van de fundatie steken boven het maaiveld uit? Ze denken: oh.
0: Ja.
1: En, weet je of ik totaal geen idee, maar dan vragen ze mij niet. Maar dat is ook echt wel een dingetje, hoor.
0: Ik hoor het vaker van beeldhouwers, hoor.
1: Dat is trouwens. Echt wel een dingetje.
0: Ja.
1: Jongen.
0: Ja.
1: Maar goed, dus dat gebeurt wel. Nee, maar er is inderdaad best wel heel veel. En kijk, Er zijn een heleboel dingen die je gemaakt hebt. En er zijn best wel heel goed. Maar er zijn ook wel een paar die van oké, als dat weggaat, is er geen tijdelijk project. Is ook goed.
0: Ja. Weet je? We horen een eindje van het programma. We zijn echt aan het eind van het programma gekomen. Dankjewel. Ja?
1: Graag gedaan.
0: En nogmaals, ga vooral nog even naar de tentoonstelling van Mark in het Stedelijk Museum Alkmaar. Letters worden beelden. Tot en met 14 juli. Dankjewel. En ik zou zeggen, André, ook weer bedankt. En graag tot de volgende keer. Fijn weekend. En maak er wat van, ook in de kunst.
2: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
3: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
4: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
2: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
3: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
4: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
5: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
6: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
7: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
8: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
9: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400, 20% meer dan twee jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
2: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook te goede daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat, ja, dat kolonistisch geweld echt onacceptabel is.
1: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankoop.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
3: Oeh, oeh, oeh, oeh.
5: Kees, ben je daar?
6: Ja? Ja?
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
7: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
5: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Frank van de Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Spoorbeheerder ProRail gebruikt een incident in Castricum prominent in een nieuwe waarschuwingscampagne. Te zien is dat een fietser het spoor oversteekt terwijl de slagbomen al omlaag zijn. Vervolgens wordt de fietser op het nippertje gemist door een trein. ProRail wil extra bewustzijn creëren en ervoor zorgen dat dit gedrag niet meer voorkomt. De campagne richt zich in het bijzonder op jongeren. De Alkmaarse wethouder Christian Schouten neemt per direct ontslag. De wethouder moest eerder al excuus maken voor het onvolledig informeren van de raad. Hij wist van de plannen van het COA om statushouders te huisvesten in Alkmaar, maar vertelde in de raad niet het hele verhaal. Ook na zijn excuses bleef er discussie over Schoutens positie. Daarom besloot hij maandag om zijn taken neer te leggen en te stoppen als wethouder. Een kolonne van zo'n 100 historische militaire voertuigen heeft een ronde door de regio gemaakt. Dat gebeurde zondag, ter nagedachtenis aan de bevrijding van Alkmaar. Die vond in 1945 plaats op 8 mei. De kolonne vertrok van De Meent en reed via Egmond naar Castricum. Daarna ging het door naar Limmen en Heilo naar Alkmaar, waar de voertuigen zich door de oude binnenstad manoeuvreerden. Op het Canadaplein was aansluitend een bevrijdingsfeest. Op de N245, ter hoogte van Oud-Karspel, heeft zaterdagavond een zeer ernstig verkeersongeval plaatsgevonden, waarbij voertuigen frontaal op elkaar zijn geklapt. Naast meerdere ambulances kwamen ook diverse politieeenheden en brandweerkorps uit de regio ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Bij het zware ongeval zijn meerdere gewonden gevallen, waarvan zeker één ernstig. De N245 werd na het ongeval volledig afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio.

0: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorold Megens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
4: Nou, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
3: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
5: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar, ja, dat is echt fantastisch.
3: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden en mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Broaster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toproaster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toproaster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: 88 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen en het schip wordt daar over 5 dagen verwacht en daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
1: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
3: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
1: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent 24.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorold Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
4: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zal iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
3: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Regio Nieuws. Sport. De agenda.
3: Het weer.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: In huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Kerry Melchers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: c'est jamais assez.
1: In de pakket bij je pols, zeg bij
2: ja. Hi Lisette, hallo.
1: Welkom weer in de uitzending, leuk dat je er bent.
2: Ja, dank je voor de uitzending.
1: En de laatste keer hadden we het over de wandelingen die je ging organiseren. En inmiddels, is het zover?
2: Ja,
1: hoe lang?
2: Ja, leuk, hartstikke leuk. Wel wat aanmeldingen gebruiken, dat is op zich geen enkel probleem. Maar het is leuk, leuke mensen. En iedereen vindt het gewoon prettig om toch een beetje achter de deur te hebben om met elkaar te wandelen. Want iedereen weet wat er goed is voor je gezondheid. En dat inderdaad je bloedsuikerspiegel zakt. En je bloeddruk gaat omlaag daardoor. Dus het is gewoon heel goed voor je gezondheid. Alleen om de regelmaat te vinden om elke keer te gaan wandelen. Dus dat doe je in je eentje toch wat minder makkelijk dan met elkaar.
1: Ja, dus het is ook nog gezellig ook, toch?
2: Daarom, daarom. Ja. En in de ochtendgroep hebben we dan ook de gelegenheid om na afloop bij de Alkenaar een kopje koffie te drinken. Dus dat hebben we ook gedaan. Ja, rustig even zitten en nog even nakletsen met elkaar.
1: Ja, fijn is dat. En mochten mensen aan willen sluiten, waar kunnen ze dan aanmelden?
2: Ze kunnen sowieso bij mijn website kijken, anders bij de Nationale Wandeluitdaging.nl.
1: Bijapols is jouw website, hè?
2: Ja, bijapols.nl is mijn website en anderhalf nationalewandeluitdaging.nl. En dan kijk je in de regio voel je postcode in en dan zie je waar wandelgroepen zijn, zeg maar, door heel Nederland.
1: Ja, leuk. En we bellen ook nog even omdat je ondanks de dadel, met de dadel weer in de weer bent geweest in de keuken.
2: Ja, klopt. Ja, zeker. Dat is altijd een recept wat ik vaak maak. Met de kooklessen op de basisschool. En dat is, heel veel kinderen kennen wel dadels, maar niet heel veel mensen maken er echt iets mee. Dus meestal gewoon, je eet een kant-en-klare dadel en that's it. En je hebt bij de toko, kun je hele leuke, lekkere dadelpasta kopen. En dat koop je dan per kilo. En dan heb je eigenlijk voor een paar euro heb je een kilo dadelpasta. En daar kun je heel leuk snoepje van maken. Maar dan natuurlijk gezondere snoepjes dan je normaal gesproken in de supermarkt koopt.
1: Ja, heerlijk. En hoe viel is in de smaak?
2: Ja, lekker. Zeker. We hebben ze heerlijk opgegeten. En ik had voor mezelf ook meteen even weer een voorraadje gemaakt. Het is gewoon lekker, want die kun je best wel een tijdje in de koelkast bewaren in een bakje. En dan kun je af en toe, als ik dan een beetje trek heb, dan pak ik lekker een dadelsnoepje.
1: Ja, lekker. En ook lekker bij de thee bijvoorbeeld, hè? Of als,
2: ja, en dan neem ik er één of twee, weet je wel. Dat is ook niet zo ramp als je er twee neemt.
1: Nee, daarom.
2: Dus dat is meteen ook weer gezond voor je darmen. Dus dat is ook prettig.
1: Ja, leuk. Wat gaat er binnenkort op de planning in de keuken?
2: Ik ga vanmiddag granola repen maken met kinderen op de basisschool. We gaan binnenkort Turkse pizza maken. Dus dat zijn altijd leuke recepten. We gaan

0: dan gaat het weer een beetje de goede kant op. Hè? Krijgen ze toch de goede voeding binnen, maar dan net even met een twist.
1: Nou ja, precies. Maar op een speelse manier geven het ze die ingrediënten dan mee. En ik vertel ondertussen iets over waarom het zo gezond is. Of welke vitamine erin zitten. Of dat soort.
0: Ja, helemaal goed.
1: Ja, dus dat is leuk. Dus gewoon leuk bezig.
0: Ja, nou. Bpons.nl is jouw website en daar deel je ook. Ja. En op Facebook, hè, deel je ook het een en ander af en toe zie ik voorbij komen. Dus dan,
1: Instagram. En daarna heb ik natuurlijk nog gewoon mijn praktijk waarin ik mensen bepaald met overgewicht.
0: Ja.
1: Dat doe ik ook.
0: Je bent lekker bezig.
1: Zeker, zeker. En ik heb er nog steeds plezier in. Dat is het leuke.
0: Dat is het leuke inderdaad. Hè? Dat, ja. Ja, als je er nog steeds plezier in hebt en een dankbaar en goede, fijne mensen ook om je heen, dan is het nog steeds leuk om te doen.
1: Zeker, en goede resultaten behalen, daar word je ook blij van. Ja. Want het is ook leuk als je ziet dat mensen er iets aan hebben.
0: Ja.
1: Dus dat gaat nog steeds hartstikke goed.
0: Nou.
1: Ben je?
0: Ja, zeg het maar.
1: Ik zit in mijn 29ste jaar.
0: Wow. Dat is dus volgend jaar een feestje, hè, denk ik dan.
1: Leven van 30 jaar praktijk. Ja.
0: Goed zo. Nou, hopelijk nog lang genieten met jou.
1: Ja, zeker. Zo is het. Hey, dank je.
0: Jij ook weer. Hartelijk dank. En we spreken elkaar weer.
1: Doei. Okay. Doei.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie één Nederlander. Ook een arts en twee epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had een van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, twaait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

is nog te kort, sinds ik weer werd bedrogen. Dus wacht nog wat, voor je me belt. Ik was net van plan, om me nooit meer te binden. Want ik voel me nog lichtelijk onthecht. En toen liet ik me weer, door jouw aanblik verblinden. Dus wacht nog wat, voor je me belt.

geen oorzaak, geen reden en niets uit te leggen.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Citydijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het internationaal gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is.